0: een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preel. In de Zwitserse Alpen zijn wellicht de lichamen teruggevonden van twee Belgische wandelaars die daar 34 jaar geleden spoorloos verdwenen. Dat meldt het laatste nieuws. Bij de lichamen werden ook documenten gevonden die erop wijzen dat het vermoedelijk gaat om twee vermiste mannen uit Beersen in de Antwerpse Kempen. Koen Braakman.
1: De twee wandelaars, afkomstig uit de Kempen, waren voor een bergtocht vertrokken op 4 september 1992. Hun route bracht hen boven de 4000 meter, maar de weersomstandigheden waren zeer slecht en ze kwamen nooit aan op hun bestemming. Er kwam een zoekactie met helikopters, maar die leverde niets op. En ook een tweede zoekactie 2 jaar later bleef zonder resultaat. Vorige maand kreeg de familie van de twee Belgen dan toch te horen dat 2 lichamen waren gevonden op een gletsjer. Er werden ook identificatiepapieren gevonden die erop wezen dat het om de 2 vermisten zou gaan. Er volgt nu nog een DNA-onderzoek en dan komt voor de familie na 34 jaar wellicht een einde aan de onzekerheid.
0: De Duitse regering heeft een wetsvoorstel goedgekeurd om de inlichtingendiensten meer bevoegdheden te geven. Nu mogen die diensten in principe alleen informatie verzamelen. In de toekomst zouden ze meer actief kunnen optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Bijvoorbeeld door IT-systemen binnen te dringen en zo gegevens te verzamelen. De Bundestag, het Duitse parlement, moet de wet nog wel goedkeuren. De kwestie ligt gevoelig in Duitsland omdat het land slechte ervaringen heeft uit het verleden met inlichtingendiensten die te veel macht hebben, zoals de Gestapo tijdens het naziregime en de Stasi in het DDR-tijdperk. De ebola-uitbraak in Congo dreigt de dodelijkste ooit te worden. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. In de periode 2014-2016 was er in Congo al een zware ebola-epidemie. Daarbij kwamen meer dan 11.000 mensen om. Nu verspreidt ebola zich nog meer en groeit het aantal besmettingshaarden sneller dan het lukt om het virus op te sporen en te beheersen, zegt Tedros Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO.
2: It's already the second biggest Ebola epidemic on record and it's moving faster than any previous Ebola outbreak. That tells us there are chains of transmission we don't know about. And until we know about and break every chain of transmission, we will not stop the outbreak.
0: De hulpverlening gaat moeizaam, want veel uitbraken van ebola gebeuren in afgelegen gebieden waar hulpverlening moeilijk geraakt. Bovendien zijn er in Oost-Congo ook nog verschillende gewapende conflicten. Landen die in oorlog zijn, mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat is een nieuwe regel die organisator EBU invoert. Tot nu was het de gewoonte dat het winnende land het jaar daarna het Songfestival organiseert. Dat automatisme kan nu vervallen als in het winnende land een gewapend conflict aan de gang is of als er sprake is van veiligheidsproblemen die het evenement in gevaar kunnen brengen. De aanpassing van het reglement is er gekomen na verontwaardiging over de deelname van Israël door het geweld in Gaza. Het Songfestival van komend jaar vindt plaats in Bulgarije. De lucht blijft helder tot licht bewolkt deze nacht en het is minstens 12 graden. De komende dag volop zon en tropisch warm tot 35 graden. Ook vrijdag is een hete dag met zon. In het weekend is het nog hooguit 29 graden en kan het gaan regenen of onweren. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Dominique Depree. De ebola-uitbraak in Congo dreigt de dodelijkste ooit te worden. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. In de periode 2014-2016 was er in Congo al een zware ebola-epidemie. Daarbij kwamen meer dan 11.000 mensen om. Nu verspreidt ebola zich nog meer en groeit het aantal besmettingshaarden sneller dan het lukt om het virus op te sporen en te beheersen, zegt Tedros Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO.
1: It's already the second biggest ebola epidemic on record and it's moving faster than any previous ebola outbreak. That tells us there are chains of transmission we don't know about. And until we know about and break every chain of transmission, we will not stop the outbreak.
0: De hulpverlening gaat moeizaam, want veel uitbraken van ebola gebeuren in afgelegen gebieden, waar hulpverlening moeilijk geraakt. Bovendien zijn er in Oost-Congo ook nog verschillende gewapende conflicten. De zware aardbeving in Colombia van maandag heeft nu al aan zeker 265 mensen het leven gekost. Er vielen ook bijna 3500 gewonden, zegt de Colombiaanse president. Hij kondigt ook de economische noodtoestand af. Dat laat hem toe om belastingen te heffen en de begroting aan te passen zonder tussenkomst van het parlement. De president belooft wat hij noemt een wonderfonds met nationale en internationale middelen voor de wederopbouw. Ondertussen wordt ook nog altijd gezocht naar overlevenden. De aardbeving had een kracht van 7,4. De luchthaven van Catania op het Italiaanse eiland Sicilië blijft nog zeker heel de dag gesloten door een uitbarsting van de Etna, de meest actieve vulkaan van Europa. Al sinds vrijdag ondervindt het vliegverkeer hinder door uitbarstingen van de Etna. Veel vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Ook de komende dagen wordt nog hinder verwacht. Ook op Malta, een eiland ten zuiden van Sicilië, is er hinder door de aswolk van de vulkaan. In het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1 Europa League-winnaar Aston Villa. De scheidsrechter van deze Europese Supercup was overigens Omar Artan. Op het voorbije WK voetbal mocht de Somaliër van de Amerikaanse douane het land niet binnen. Daardoor kon hij op het WK geen matchje fluiten. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk een eerste Belgische medaille behaald. Van Otterdijk veroverde, net als 2 jaar geleden, zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verschil tussen goud en zilver was maar 700ste seconde. En met een tijd van 25.12 klokte van Otterdijk ook een nieuw Belgisch record. En natuurlijk ook met haar zilveren medaille is ze blij.
2: Roos, super blij met hoe dat verlopen is. We voelden het gisteren ook wel gewoon dat het erin zat, maar het moest even allemaal mooi op zijn plaats vallen. En dan weet ik gewoon dat er een beetje druk bij komt van we willen het wel, het is de finale. Ja, daar ga ik wel gewoon beter op. Dus ik heb er gewoon heel hard van genoten, het was echt super fijn.
0: Het wordt een zonnige dag met temperaturen tot 35 graden. Ook morgen nog heet met zon, in het weekend maximaal 29 graden en kans op regen of onweer. Meer op vrtnieuws.be.

sing a little softer. Matilda, Matilda, Matilda.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Colombia zijn nu al zeker 265 doden geteld na de zware aardbeving van maandag. Er vielen ook bijna 3500 gewonden, zegt de Colombiaanse president. Hij kondigt ook de economische noodtoestand af. Dat laat hem toe om belastingen op te leggen en de begroting aan te passen zonder tussenkomst van het parlement. De president belooft een fonds met nationale en internationale middelen voor de wederopbouw. Meer dan 11.000 woningen zijn verwoest tijdens de aardbeving. Heel wat mensen hebben gisteren de gedeeltelijke zonsverduistering in ons land gevolgd. Om 8:13 bereikte die haar hoogtepunt, toen de maan 90% van de zon bedekte. In Genk, in Limburg, organiseerden Volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de mijnteril van Waterschei. Meer dan 1000 mensen kwamen daarop af en ze waren blij dat ze erbij waren.
1: Ik vond het fenomenaal. Vooral dat we in die telescopen konden kijken ook. Heel mooi eigenlijk georganiseerd, hè?
2: Leuk. De zon bedoel ik leek soms op de maan en die leek op het einde op zo'n kleine banaan.
3: Ik vond het toch wel een unieke ervaring. Het landschap op zich is al heel mooi en dan dat extraatje van de natuur er nog bij krijgen, dat is toch wel heel speciaal. Ja, ik ben blij dat ik er was.
0: In Somleuze in de provincie Namen is bij een natuurbrand zo'n 10 hectare bos in de as gelegd. Na enkele uren blussen had de brandweer het vuur onder controle. Het vuur werd veroorzaakt door een tractor die een technisch defect had en op de weg in het bos in brand vloog. Niemand is gewond geraakt. En in Wellin in de provincie Luxemburg ging zo'n 30 hectare in vlammen op. Hier ging het vooral om weides. 3 huizen werden wel ontruimd en vee dat in enkele weiden stond kon op tijd weggehaald worden. Sport. Op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Kokuit 4e geworden op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Kokuit evenaarde haar persoonlijk record, maar reageerde toch teleurgesteld.
4: Tuurlijk, ik ben enorm ontgoocheld, maar ik heb mijn finale gehaald, ben 4e van Europa. Dat wil ook iets zeggen, ik heb weer mijn PB geëvenaard. Maar ja, ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
0: Daniel Segers werd 8e en laatste in de finale van de 400 meter. Segers liep 2 weken geleden op training een scheurtje in de quadriceps op en was dus niet volledig top. En in het voetbal heeft Paris Saint-Germain de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg Europa League-winnaar Aston Villa met 2-1. Ook vorig jaar won PSG de Supercup. Het wordt een zonnige en hete dag, temperaturen tot 35 graden. En morgen krijgen we hetzelfde weer. Meer op vrtnieuws.be.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De zonsverduistering heeft gisteravond in veel Europese landen mensen in de ban gehouden. Bij ons was er een gedeeltelijke eclips. In Spanje was de verduistering totaal in een brede strook in het noorden en het oosten. In de buurt van de stad Valladolid viel het hoogtepunt om 8:30 en deze Vlamingen daar vonden het indrukwekkend.
1: Ik was even paniek. Ik was de volledige verduistering even kwijt. Maar ik heb het toch teruggevonden en ik ben blij dat ik een paar goede beelden gezien heb.
2: Ja. We trillen nog altijd na op onze benen.
3: Dat klopt helemaal.
2: Ja. En helemaal ontroerd.
4: Ik moest even een traantje uitpinken.
5: Ja. Het was geweldig. Ja, mijn haar ging recht staan op mijn armen. Het was echt een geweldige eclips.
0: In Roemenië wordt de laatste kernreactor van het land vandaag voorlopig stilgelegd. Het waterpeil van de Donau staat historisch laag en net dat water wordt gebruikt als koelwater voor de kerncentrales. De voorbije dagen is nog geprobeerd om het waterpeil kunstmatig omhoog te krijgen, maar dat is mislukt. De centrale leverde 1/5 van de stroom in Roemenië. De regering vraagt gezinnen en bedrijven nu om het stroomverbruik zoveel mogelijk te beperken. De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt er eind deze maand mee. Dat meldt president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. Zij is 28 en heeft nog jonge kinderen. Ze was de jongste woordvoerder ooit van het Witte Huis. En ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Ze beschuldigde media er geregeld van nepnieuws te verspreiden over de Amerikaanse president. Sport op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Koekuit vierde geworden op de 400 meter. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Koekuit evenaarde wel haar persoonlijk record, maar is toch teleurgesteld.
6: Tuurlijk, ik ben enorm ontgoocheld. Maar ik heb mijn finale gehaald, ben vierde van Europa. Dat wil ook iets zeggen, ik heb weer mijn PB geëvenaard. Maar ja, ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het uiteindelijk liet liggen.
0: Daniel Segers werd 8e en laatste in de finale van de 400 meter. Segers was niet volledig fit door een spierblessure. En Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. De Champions League winnaar versloeg Europa League winnaar Aston Villa met 2-1. De scheidsrechter in die wedstrijd was de Somaliër Omar Artan, die op het voorbije WK voetbal zou fluiten, maar van de Amerikaanse douane de VS niet binnen mocht. Het weer zonnig en zeer warm aan de kust tot 33 graden. In het binnenland hier en daar tot 35 graden. Morgen hetzelfde weer. Vanaf het weekend wordt het minder warm met mogelijk enkele onweersbuien. In de loop van volgende week wisselvalliger met soms regen of buien. Meer op vrtnieuws.be.
7: Dankjewel Gert. In Meeuwen is op de N76 de weg in beide richtingen versperd tussen de Wijshagenkiezel en de Venstraat. Daar gebeurde een ongeval.
8: Radio Bene.
7: Heb je de maan zien schuiven voor de zon? Was het oké of vond je het te licht overroepen? Zeker is dat de zon er vandaag, net als wij, helemaal voor gaat.
8: Radio Bene, klaar wakker.
9: Peter Hermans.
10: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
7: Een heel goede morgen.

optredens optreden, zodat hij dan even de kleedkamer in. Voor een drankje of zo. Of wat meer, wie weet. Frank Boeien. In Nijmegen, daar heb je Kronenburgpark. En Frank kent er elke graspriet, elke bloem, boom en plas. ...007 is alweer een goede bekende van mevrouw Goldfinger. Ik heb het over Shirley Bassey natuurlijk. Zij had de eer om Bond Girl te mogen zijn. Toch op de soundtrack van die fantastische film hier.

Voor we afscheid nemen, avant de nous dire adieu, dat is nog even. Dat is pas 6:45. Jean Monson. Ik kom nog even terug op de zoneclips van gisteren. Heel wat berichtjes daarover in onze chat op Radio Bene bij VRT Max. Onder andere van George. George die woont in Kampenhout, George Verlinde. En hij zegt van ja, in Kampenhout was het niet meer dan een gewone zonsondergang. Die zonsverduistering. Dus al bij al viel dat wel mee. En dan waren er nog een paar tips van luisteraars die bijvoorbeeld zeggen van ja, een eclipsbril, dat had je echt niet nodig. Want Chris Bastiaans uit Schilde die zegt van mijn echtgenoot die heeft lasschermen. Ja, daar kan je een eclipse ook mee bekijken. Heb jij nog nieuws over die zonsondergang? Of die zonsverduistering? Ja, laten we de zonsverduistering noemen. Ze zijn altijd welkom hoor, hoe dat jij het ervaren hebt. In de chat bij Radio BNE op VRT Max.

Italië aan de macht met Nek en Laura. Nu Laura Pausini nog en het feestje is helemaal compleet. Goedemorgen, kom je er pas bij. Fijn dat ik je klaar wakker mag maken met de beste evergreens, de artiesten van bij ons. En natuurlijk met alles wat we te bieden hebben op Radio Bene. Straks het weer op maat van onze man bij het KMI, David De Herauw. Radio Bene, this is for real. En we zijn net als Donna Summer lang niet uitgezongen. Als het over de zomer van 2026 gaat.

Ze had het al een paar keer geprobeerd, maar nu is het echt voor echt. Net als de zomer, hè, Donna Summer. Haar summer, die kreeg ze tot nu toe al. Ik denk dat juli en augustus nog nooit zo heet waren als dit jaar. Ook vandaag en morgen gaan we zonder problemen over de 30 tot 35 graden heen. En zaterdag zou het wel eens feest voor boer en tuinder kunnen worden met eindelijk een beetje regen in Vlaanderen. Een beetje, maar niet overdrijven, alsjeblieft. Het is bijna 6:30.

0: George liet weten daar in Kampenhout dat hij niet zoveel gezien heeft van de zonsverduistering. Het was eerder een zonsondergang. Krijg ik daar een berichtje op binnen van Hilde Moensens uit Haag. Hilde zegt van, ja, ik moet dat de bericht van de luisteraar van Kampenhout toch even nuanceren. Want ik woon in Haag, niet zo ver daar vandaan. En ik vond die eclips wel fantastisch. Ik had geen brilletje, maar met mijn zonnebril en een laskap heb ik de eclips toch goed kunnen zien. Goed voor jou, Hilde. Wat zeg ik? Ilse? Hilde. In Meeuwen is op de N76 de weg in beide richtingen versperd tussen de Wijshagen Kiezel en de Venstraat. Daar gebeurde een ongeval.
1: Radio BNE klaar wakker.
2: VRT Radio BNE.
1: Peter Hermans.

Nog twee dagen en het is weekend. Schreeuwen uit, shout, zoals de trams dat 52 jaar geleden deden. En ik weet niet of jij het al zag in de grote winkels, maar zoals bij Harrods, en ik heb het ook maar horen zeggen van de grote baas, die daar waarschijnlijk een klantenkaart heeft. Bij Harrods in Londen hangt er al een en ander in de rekken voor Halloween en voor Kerstmis. Ja, meestal zijn ze er in Londen zeer vroeg bij. Ook wij van Radio BRE vieren Kerst net wat vroeger dan normaal met de Redback Live. The Best of Christmas op zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Met de show om 2 uur in de namiddag en eentje 's avonds ook. De laatste tickets liggen in de verkoop, dus ga maar eens kijken bij Radio BRE op VRT Max voor de Redback Show van je leven. Met Vanessa van Hoven en Yannick Bovie, zij presenteren en zingen ook een stukje mee. En wie zijn hun gasten naast de VRT Big Band? Lies, Helmoet Lotti, Kleimans en Van Geel, Barbara Dex en Loredana De Amici. Heb je zin om te komen? Tickets vind je bij Radio BNE op VRT Max.

Dat is nu het voordeel van een evergreen, die blijft tijdloos. Uit 1952 al. Kijk eens aan. 74 jaar oud. Mad About The Boy, Dinah Washington. Radio BNN.

beetje zot zijn doet geen pijn, ook in de liefde. Shaken Stevens was 45 jaar geleden al helemaal mee. You drive me crazy. Laura Lynn, wel, die heeft zich ook eens in het nieuw gestoken. De garderobe heeft ze geleend van Eddie Valli. En die had wat kleren in zijn kast hangen, dat weten we. Eddie deed de ogen voor dit al even dicht in 1972. En nu laat Laura Lynn Eddie herleven op haar.

0: Nieuwe single van Lara Lien met gesloten ogen. Gelukkig wel met open oren. En we gaan het hebben over het weer natuurlijk. Maar eerst eens terug naar die zonsverduistering van gisteren. Het zijn de laatste woorden, want jij hebt het ook niet zo echt gevolgd. Maar er was wel veel volk aan de kust, hè, David, gisteren.
1: Ja, maar ik was op een loodsenreis. Dus ik mocht mee met een rivierloods van Vlissingen naar Antwerpen gisteren. Ja. En ik kwam terug richting kust. En het viel mij op hoeveel mensen, ook al 's ochtends, hoeveel mensen naar de kust zijn getrokken. Maar natuurlijk op de stranden met een ondergaande zon een prachtig zicht had op die zonsverduistering. Maar ik heb nog nooit zoveel file gezien op de kustbaan, ook van Knokken naar Blankenberg. Daar was geen parkeerplaats meer vrij. Naast de duinen mensen, ook zelfs met mini-telescopen. Dus er was een enorm enthousiasme, enorm veel volk. Dat was toch wel frappant. Mensen waren echt in de ban daarvan.
0: Ja, en dan zat jij ergens om 13:08.
1: Wat gebeurde er? Ik was ongeveer iets voor 7 uur thuis. En ik ben dan op mijn terras gaan zitten in de schaduw. Ja, je weet dat ik geen eclipsebrilletje had liever. Ja. Dus ik heb dat dan op mijn smartphone. Ja, waren er toch apps die dat ogenblikkelijk weergaven, die verduisteren. Dus ik heb dat daar gevolgd, maar ik zat wel buiten. Dus ik heb al die verminderde lichtinval gezien. Mm-hmm. Wat op zich mooi was. Maar persoonlijk ben ik daar nu niet echt lyrisch van geworden. Maar veel mensen zijn daar toch wel heel fel in meegegaan. Dus ik ben daar eigenlijk wel blij om dat veel mensen toch die belangstelling hadden voor weer en de zon. Maar zelf, ja, ben daar waarschijnlijk te nuchter voor. Maar op mijn manier heb ik daar toch ook wel van genoten.
0: Ja, ik had zoiets van, ik zat met volk thuis. We zaten ook op het terras. En ineens, ik zeg van, verdorie, het is zo vroeg donker vandaag. En ik zei, hoe laat is het nu? 7:45. Ja, het was gepasseerd. Voilà,
1: ja,
0: dat was de zon.
1: Wat ik onthoud daarvan is die verminderde lichtinval die er dan s'avonds was.
0: Oké, laten we het over het weer hebben, want ik zie 4,35 graden voor vandaag en morgen.
1: Dat is inderdaad zo. Hè. De twee warmste dagen van augustus, vandaag en morgen, uiteraard met zonnig weer en droog weer. En 34, 35 graden. Aan zee zitten we vandaag rond een dertigtal graden. Kan zelfs 32 zijn.
0: Dat is heel veel voor de kust,
1: aan zee. Ja. Want er gaat dan wel een lichte zeebries, maar ik denk niet meer dan 2 Beaufort. Dus dat betekent dat die afkoeling dan ook niet echt spectaculair zal zijn aan zee. Men zal daar niet veel van merken. En volgende nacht zitten we met temperaturen rond een graad of 20, 22 op sommige plaatsen. Dus puffen en zweten. En morgen zitten we aan zee rond 29 à 30 graden. Dan is er al iets meer wind uit zee. Niet veel, blijft wel beperkt. Zwakke wind, maar toch gaat mogelijk al iets eerder beginnen waaien, waardoor dat het daar dan al minder heet is. Het binnenland, dat is een ander verhaal. Het westelijke binnenland zal ongeveer vergelijkbaar zijn met vandaag. De strook net achter de kust zal ook al een beetje minder heet zijn. Maar verder landinwaarts, 35 tot 37 graden.
0: Ja, wat hè?
1: Als we boven 35,5 gaan in Ukkel, dan zou het, en dat is niet uitgesloten, ik zeg ook niet dat het per se zo zal zijn, maar het kan. En als het zo is, is dat dan meteen de warmste dag van 2026. Want vanaf zaterdag zitten we dan maar rond 29 à 30 graden. De kans op een regen- of onweersbui wordt dan ook groter. Zondag lijkt dan weer heel vaak, of overwegend zelfs, droog te zijn op een bui na. Mm-hmm. En maandag ook toch heel vaak droog weer, of meestal zelfs droog. Nog altijd zonnige perioden en wolkenvelden. Het kwik zakt eigenlijk vanaf zondag naar een 24 graden. Ook volgende week tussen 22 en 24 graden. Dinsdag belooft redelijk nat te kunnen worden. En dan de dagen daarna, nu en dan is een bui die tevoorschijn komt. Met dus die temperaturen die dan wellicht tot het eind van de maand, of toch zeker tot 25, 26 augustus weinig zullen veranderen. Dus we staan wel een beetje voor een regimeverandering wat dat betreft. Het weer dat we de voorbije 2 maanden niet hebben gehad, zouden we dan wel hebben als de voorspelling juist is. Maar eerst ja, nog puffen en zweten en een klein beetje toch voorzichtig zijn voor die grote hitte.
0: Nou, het zal wel zijn, zeg, 37 graden. Poeh, dat is wel heel veel. Goed, David, dankjewel. We zijn er helemaal mee. Tot straks.
2: Radio BNE, klaar wakker. Radio BNE.

0: Bruno Stoelen uit Tongeren zegt dan een heerlijke. Mooi van die glam rock van de Sweet op de radio. Zo vroeg op de dag. Daar word ik graag weer wakker. Wij ook, Bruno. Vond het fantastisch. Komen er toch nog wat reacties binnen op die zonsverduistering? Hier in het zuiden van Frankrijk 97% verduistering, zegt Linda Praat. En dan hebben we Christian nog, Christian de Roo uit Diksmuiden. Ze zegt van, ja, echt grappig, die zonsverduistering. Onze haan ging een half uur vroeger op stok. Het beestje wist niet wat er gebeurde. Zo zie je maar. Het was raar. Voor mens en dier.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkt het?
1: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja?
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
2: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
8: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
6: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing... 2 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De zonsverduistering is in ons land met veel interesse gevolgd. 30 jaar geleden werd seriemoordenaar Marc Dutroux opgepakt. En op het EK Atletiek grijpt Paulien Coquuyt net naast de medaille. Bijzonder veel mensen waren gisteravond in de ban van de gedeeltelijke zonsverduistering. Om 8:13 bedekte de maan 90% van de zon. In Genk organiseerde volkssterrenwacht Cosmodroom een kijkavond op de mijnterril van Waterschij en Amaury de Mulder keek mee.
1: We hebben Turkse pizza bij, appeltjes bij voor de kleintjes en natuurlijk een lekkere zak chips.
2: Deze mensen zijn er helemaal klaar voor. Kampeerstoeltjes, picknickdekentjes, de mijnterril van Waterschij zit afgeladen vol. De sterrenwacht is blij met de opkomst.
3: We hebben ook contact gehad met mensen die op de terril in winterslag staan. Want ja, Genk bestaat wel uit een aantal terrils. En dan denk ik wel dat we van een ongeveer 10.000 man mogen spreken.
2: En dan is het zover. Beetje bij beetje neemt de maan een grotere hap uit de zon tot er maar een klein oranje randje over. Blijft.
4: Ik had wel stiekem iets meer duisternis verwacht. Maar goed, het was nog altijd heel leuk. Als je bril op was, was het heel duidelijk. Maar toch kwam de zon nog fel door. Dus.
5: Ik ben blij dat ik het nog eens heb kunnen meemaken. Want zij zeiden al tegen mij, de kinderen, tante, het gaat uw laatste keer zijn.
2: Jong en oud, het zeldzame fenomeen bracht hier alle generaties samen.
3: Het mooiste eraan is dat mensen geïnteresseerd geraken en ook kinderen geïnteresseerd geraken in wetenschap. Omdat ze zoiets meemaken, omdat ze zoiets zien. Allee, dat is iets wat je niet dagelijks ziet. Ja, dan is onze missie geslaagd.
0: Vanaf vandaag mogen alle winkels in ons land elke dag open blijven tot 9:00 s'avonds in plaats van 8:00. De federale regering schrapte de verplichte wekelijkse sluitingsdag en paste ook de regels rond de openingsuren aan. Dat botst met de verplichte zondagsrust, al waren er al veel uitzonderingen. Voor de kleine zelfstandige winkelier zal er niet zoveel veranderen, denkt Luc Ardies van buurtsuper.be.
6: In eerste instantie is het zo dat de zondagnamiddag je nog altijd mensen niet mag te werk stellen. Dat is één. En ten tweede, elke winkelier moet natuurlijk ook zijn rekening maken. Het is niet om openingsuren te gaan verruimen dat de hoge kosten die daar tegenover staan, dat die kunnen gerendabiliseerd worden. Een onderneming moet winst maken, dus het is af te wachten of dat de meeste winkeliers gebruik gaan maken van die verruiming.
0: Vandaag, precies 30 jaar geleden, werd Marc Dutroux gearresteerd. Samen met zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lelièvre ontvoerde hij 6 meisjes. 4 van hen werden vermoord. De zaak Dutroux is nog altijd een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. Philippe Heijmans blikt terug.
7: 2 verdwenen meisjes zijn levend en wel teruggevonden in een flatgebouw in Charleroi. 2 mannen en een vrouw zijn aangehouden, ze hebben bekend.
8: Groot nieuws op 13 augustus 1996. De 14-jarige Laetitia Delay, die een week daarvoor is ontvoerd, wordt levend teruggevonden. En haar ontvoerder, Marc Dutroux, geeft meteen toe dat hij ook een tweede meisje opgesloten houdt.
9: En puis il me dit, c'est pas une que je vais vous donner, c'est deux, l'autre est avec.
8: Het gaat om Sabine Dardenne, 12 jaar oud, die al 2,5 maand spoorloos is. De vreugde is groot wanneer de 2 meisjes weer thuiskomen. Maar die vreugde slaat snel om in verdriet, want Dutroux heeft nog 4 meisjes ontvoerd. Julie en Melissa, 8 jaar oud, Anne van 17 en Eefje van 19. Zij hebben het niet overleefd.
10: 1 vraag voor ons is opgelost. Dat is dat wij niet meer hoeven te zoeken.
8: Heel België is woedend. Vooral omdat politie en justitie fouten hebben gemaakt. De zaak Dutroux leidt tot grote hervormingen. Marc Dutroux zelf zit levenslang vast. Zijn vrouw en handlanger zijn intussen weer vrij.
0: Op een Zwitserse gletsjer zijn vermoedelijk de lichamen gevonden van 2 Belgen die daar 34 jaar geleden vermist raakten. Ze waren op 2 september 1992 vertrokken voor een bergtocht tot boven de 4000 meter, maar het weer was slecht en ze kwamen nooit aan. Bij de lichamen zijn ook identificatiepapieren gevonden waaruit zou blijken dat het om de 2 vermiste Kempenaars gaat. DNA-onderzoek moet dat nu nog bevestigen. Sport op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Coquuyt 4e geworden op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Coquuyt evenaarde haar persoonlijk record, maar is toch teleurgesteld.
11: Ik ben enorm ontgoocheld, maar ik heb mijn finale gehaald, ben 4e van Europa. Dat wil ook iets zeggen, ik heb weer mijn PB geëvenaard. Maar ja, ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
0: In de finale van de 400 meter bij de mannen werd Daniel Segers achtste en laatste. Op het EK zwemmen in Parijs haalde Roos van Otterdijk gisteren wel een medaille, zilver op de 50 meter vlinderslag. Het verschil tussen goud en zilver was maar 700ste van een seconde, maar met een tijd van 25 seconden en 1200ste zwom van Otterdijk wel een nieuw Belgisch record.
12: Roos, super blij met hoe dat verlopen is. We voelden het gisteren ook wel gewoon dat het erin zat, maar het moest even allemaal mooi op zijn plaats vallen. En dan weet ik gewoon dat er een beetje druk bij komt van we willen het wel, het is de finale. Ja, daar ga ik wel gewoon beter op. Dus ik heb er gewoon heel hard van genoten, het was echt super fijn.
0: Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup voetbal gewonnen. De Champions League winnaar versloeg met 2-1 Europa League winnaar Aston Villa. En Xavi Hernandez wordt de nieuwe bondscoach van Nederland. Hij volgt Ronald Koeman op, die na een tegenvallend WK deze zomer stopt. Xavi, voormalig Barcelona-icoon, tekent bij Oranje een contract tot en met het WK van 2030. Zonnig en zeer warm, aan de kust tot 33 graden, in het binnenland hier en daar tot 35. Morgen hetzelfde weer, vanaf het weekend minder warm met mogelijk enkele onweersbuien. En in de loop van volgende week wordt het wisselvalliger met soms regen of buien. We begonnen met de zonsverduistering. Gisteravond is die met veel enthousiasme gevolgd in ons land. Kort na 8 uur werd de zon voor 90% bedekt door de maan. Meer op vrtnieuws.be.
13: Dankjewel, Geert. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten vertragen van Grimbergen tot Machelen. Verderop staat in Tervuren een defect voertuig op de rechterrijstrook. En in Meeuwe in de provincie Limburg is de N76 in beide richtingen versperd tussen de Wijshagenkiezel en de Venstraat. Daar gebeurt een ongeval.
14: Radio Bene.
15: Radio Bene, klaar wakker.
14: Peter Hermans.
16: De tijd van je leven.
13: Hallo vrienden, goedemorgen.

Rebecca Donders laat weten, Rebecca Rottingsaventem. We hadden het over muziek vanochtend op Radio Benen. Ideaal voor mijn ochtendloopje. Aha, wat hebben wij sportieve luisteraars. En er is iets on the radio, het heet Benen. Je vindt het dus op DHB+, op VRT Max, je smart speaker en op digitale televisie. De Selectric gaf volle gast, net als toen in 1979. Wat een heerlijke tijd. Vraag het maar eens aan Walter Verdun. Hij was toen aan het broeden op iets dat iets groot zou worden in Vlaanderen.

and Ruby Tuesday van de Rolling Stones. Op donderdag de 13e. Ja, we zijn de 13e van augustus. Straks tussen 10 en 12 op Radio Bene. De fantastische Barbara Dexing gewoon genieten. En tussen 12 en 1 maak je kennis met Steffi Mercier en als de muren konden praten.

0: met de Richie Family zaten we nog eens een keer in de Best Disco in Town. En die Richies, dat waren helemaal geen familie. Die waren helemaal geen familie van elkaar. Het was gewoon de naam van de platenproducer. Die heette gewoon meneer Richie. En de naam was gevonden. Het is 7:50. Kom je er nu pas bij. Een heel fijne morgen. Fijn dat je bij ons bent.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schatje, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

Hij blijft een klepper natuurlijk. Billy Joel, Tell Her About It, ook al uit 1983. Oeh, 43 jaar oud. Wat vliegt de tijd. Het is 6:05. Ik heb het je daar straks al verteld. Barbara Dex is er ook vandaag weer tussen 10 en 12 in de Radio BNE gewoon genieten. En Barbara heeft ook een nieuwe single uit. Back to You. Zo heet die.

0: Dat is de artiest met de meest smakelijke naam van Frankrijk. Julia Eclair. Julia Eclair mag natuurlijk ook en meezingen mocht met Sion Chanté. Het is precies 7:30. Op de Antwerpse ring richting Gent een 30 minuten vertragen van Berchem tot Sint-Anna-Linkeroever. Dat komt daardoor een ongeval. Traag verkeer ook naar Brussel op de A12. 10 minuten extra vanaf Strombeek. En op de E19 10 minuten aan de werken in Rumst. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten ook van Grimbergen tot Machelen. En verderop staat in Tervuren een defect voertuig op de rechterrijstrook. En in Meeuwen, dat is in de provincie Limburg, is de N76 in beide richtingen versperd tussen de Wijshagenkiezel en de Venstraat. Daar gebeurde een ongeval.
1: Radio BNE klaar wakker.
2: Radio BNE.
1: Peter Hermans.

als je de man wil zien, ja, kansen te over. Want volgend jaar, in het voorjaar van 2027... dan treedt hij op een verschillende schouwburg in Vlaanderen. En het is de moeite, zo'n concert van Herman van Veen.

0: Dan zit je goed bij Radio Bene. Sascha en Davy. Misschien was je wel de afgelopen dagen in Maastricht en liep je ze tegen het lijf. Want ze hadden een paar dagen uitgepland. En ze hebben genoten van de stad in Zuid-Limburg. Het is 7:50. Over half acht.
1: Deze zomer op Radio Bene.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar je zit te vroeg, hè? Beter gedaan.
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
6: Dag Anja, het is op vierde.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
7: Kom binnen, Anja, kom binnen.
8: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12:00 middags op Radio Bene.
9: Welkom in onze mooie stulp.
0: En vanmiddag is dat met influencer Steffi Merci.
10: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg?
3: Yes!
10: Esso, omdat elke rit telt.
11: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
12: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
11: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: alles wat niet mag is meestal zo plezant. Ook in de liefde. My Forbidden Lover. Van Chic. Was jij ook zo'n sloeber in je jonge jaren, DVD? Nou, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dat viel wel mee.
0: Vertel.
1: Ah, nee, ik was braaf. Ja, ik heb het begrepen.
0: Ik geloof er niks van. Heb je nooit zoiets uitgestoken waarvan je zegt van dat vervolgde mijn hele leven?
1: Zo erg was het niet, nee.
0: Nee, oké. Goed, dan hebben we dat ook weer gehad, zeker. Laten we het over jouw specialiteit hebben. Het weer, daar gaan we het over hebben. Heel warm vandaag. Je zei het er straks al een uur geleden. Het wordt de warmste dag van heel de maand augustus.
1: Morgen, mogelijk. Vandaag nog niet, denk ik. Maar het zal al een opwarmertje zijn met 34, 35 graden.
0: Amai.
1: Dus veel zon, uiteraard zonnig weer. Aan zee zitten we rond 32, de Ardennen 30. Met een zwakke veranderlijke wind aan zee, misschien een licht zeebriesje. Dat nauwelijks verkoeling gaat brengen. Vanavond en vannacht zitten we met minima rond 22 graden. 20 tot 22. En morgen dan gaat het in het binnenland tussen 35 en 37 graden. Vooral die 37 meer naar het oosten of de oostelijke helft. Het centrum zit rond 36 of iets meer dan 36. En de kust, ja, daar koelt het al af, een relatief begrip, want het zal er nog altijd 29 of 30 graden zijn. Maar daar en ook het westen, Kortrijk zou rond 34, 35 zitten, dus nog iets warmer in het oosten dus van het land dan in het westen.
0: Ja, de Kempen, hoe warm gaat het daar worden dan?
1: Ja, ik denk dat het daar richting 40. 40 staat niet op de kaarten, gelukkig. Nee. We zullen dat van 26 juni, denk ik, toen hebben we 40 graden gehaald, nipt een kleine brogel, maar dat zal zich niet herhalen. Zonnig weer uiteraard ook morgen. En dan komt zaterdag met een verhoogde kans op een aantal plaatsen regen of onweersbuien. Voorlopig lijkt daar niet zeer veel activiteit op te zitten.
0: Dat is goed.
1: Kan dat in de gaten. Dat kan ook veranderen. Maxima rond 29 à 30 graden. Aan de kust zit het al rond 25 dan. Met een matige wind. Aan zee, en in het binnenland zwak tot matig uit het noorden. Dus er komt al wat koelere lucht binnen. Mm-hmm. En dat voelen we zondag zeker. Dan hebben we nog recht op 24 of lokaal in de Kempen 25 graden. Aan zee zitten we rond 22. Met een matige noordenwind.
0: En is dat afgelopen met al die hitte? Of dan is het gedaan.
1: Ja, dan, nee, ik denk dat het dan tot eind augustus gedaan is. Enfin, ik heb kaarten tot 26 augustus kaart vanuit, vermits dat de tendens toch vrij gelijklopend is. De dagen ervoor ga ik ervan uit dat er dan niet plots terug een hittegolf komt of hoge temperaturen. Dus ik denk dat we dan vertrokken zijn voor een ander weerregime waarin dat buien en regen wat meer kansen krijgen. Dus dat een beetje wisselvallig weer toch. Dat we de voorbije twee maanden, dat we twee maanden niet gehad hebben, zouden we dan wel krijgen. Wil niet zeggen dat de zon volledig verstek laat gaan of dat het van 's ochtends tot 's avonds regent. Dat zeker ook niet. Dus zon en wolken wisselen af, wat meer Belgisch zomerweer. En zo gaan we verder, zeker naar 25, 26 augustus, waarschijnlijk wat de temperatuur betreft tot eind van de maand. Maar dus eerst is het nogal puffen en zweten en toch voorzichtig zijn met die zeer hoge temperaturen vandaag en morgen. Voor mensen die gevoelig zijn, maar ook mensen die er minder gevoelig voor zijn. Het is niet het moment om een marathon te lopen, natuurlijk. Ik denk wel, de dodentocht is dat niet nu?
0: Ja, dat begint. Dat begint, hè. De Vierdaagse van de IJzer komt er nog aan binnenkort. En we hebben de dodentocht ook nog. Dus
1: ja, dat ik zit daar net aan te denken. Ja. Dus ja, dat is toch moet toch wel zeer getraind zijn en zeer voorzichtig om dat te doen. Is dat niet s'nachts of maar van de nachttemperaturen gaan ook niet echt. Dat is dag en nacht, dacht ik.
0: Dag en nacht,
1: een beetje voorzichtig zijn. Toch
0: vrijdag 14 augustus zie ik hier. Walking for a Better World. De dodentocht, 100 kilometer.
1: Wordt zwaar.
0: Dat is niet te doen, zeg. Maar de dodentocht gaat door, ondanks de hitte.
1: Ja, ik zeg, het zal voor de echte goed getrainde mensen zijn, maar ook die zullen toch voorzichtig moeten zijn. Nu, ja, in elk geval, daarna is het gedaan. Dus ja, dat is het orgelpunt van de zomer. En ja, zaterdag zitten we nog rond 30 graden en daarna is het toch gedaan met de hitte tot eind van de maand.
0: Oké. Zeg dat David het gezegd heeft. David, en vooral wat we niet veel gehoord hebben deze zomer is veel drinken en goed insmeren. Dat zijn twee dingen die we niet mogen vergeten. Tot morgen.
2: Radio BNE, klaar wakker.
3: De tijd van je leven.
4: Peter Hermans.
3: VRT Radio BNE.
0: Ik zeg veel drinken. Water drinken natuurlijk. En het hoofd koel houden. Heel belangrijk. Het is 7:50.
5: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Het is uit met zijn vriendin, maar er is wat heel moois in de plaats gekomen bij Joris van Rossum thuis. Hij heeft een puppy in huis gehaald. Een lief hondje, zeg. Oh, wat ziet het er schattig uit. Nooduitgang, het is de nieuwe single van Meteor. Ook genomineerd voor Zomerhit. Ook jij kan nog kiezen voor Zomerhit. Dat doe je op het, VRT Max kanaal van Zomerhit natuurlijk. Ga er maar eens kijken. En dan nu naar buiten. Met George Michael.

George Michael, Outside. Ja, het leven zal zich buiten afspelen vandaag en morgen met zo'n warme temperaturen. Veel smeren is belangrijk als je in de zon rondloopt en veel water drinken natuurlijk. Ik wil toch nog even terugkomen op Zomerhit als je wilt stemmen op een van de genomineerden. Dat kan op de, ja, op het, bij Radio 2 op VRT Max. Dus bij onze vrienden van Radio 2 op VRT Max, dan kan je terecht voor jouw stem voor Zomerhit. En wat de dodentocht betreft, dat zal best meevallen, want ze starten pas om 9 uur 's avonds. Dan is de grote hitte helemaal voorbij. Maar 100 kilometer wandelen, amai, als je eraan deelneemt, goed je af. En als je toch wandelt, doe het nice en slow alsjeblieft.

0: Nice and slow, naar het nieuws.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders, daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja, het kan anders.
3: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Gert van Boksel. 30 jaar geleden werd seriemoordenaar Marc Dutroux opgepakt. De zonsverduistering is met veel interesse gevolgd. En op het EK Atletiek grijpt Paulien Coquuyt net naast een medaille. Op 13 augustus 1996, vandaag precies 30 jaar geleden, werd Marc Dutroux gearresteerd. Samen met zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Michel Lièvre ontvoerde hij 6 meisjes, van wie er 4 vermoord werden. De zaak Dutroux is nog altijd een van de meest ophefmakende gerechtelijke dossiers in ons land. Philippe Heijmans blikt terug.
1: 2 verdwenen meisjes zijn levend en wel teruggevonden in een flatgebouw in Charleroi. 2 mannen en een vrouw zijn aangehouden, ze hebben bekend.
2: Groot nieuws op 13 augustus 1996. De 14-jarige Laetitia Delay, die een week daarvoor is ontvoerd, wordt levend teruggevonden. En haar ontvoerder, Marc Dutroux, geeft meteen toe dat hij ook een tweede meisje opgesloten houdt.
3: Et puis il me dit, c'est pas une que je vais vous donner, c'est deux, l'autre est avec.
2: Het gaat om Sabine Dardenne, 12 jaar oud, die al 2,5 maand spoorloos is. De vreugde is groot wanneer de 2 meisjes weer thuiskomen. Maar die vreugde slaat snel om in verdriet, want Dutroux heeft nog 4 meisjes ontvoerd. Julie en Melissa, 8 jaar oud, Anne van 17 en Eefje van 19. Zij hebben het niet overleefd.
4: 1 vraag voor ons is opgelost. Dat is dat wij niet meer hoeven te zoeken.
2: Heel België is woedend, vooral omdat politie en justitie fouten hebben gemaakt. De zaak Dutroux leidt tot grote hervormingen. Marc Dutroux zelf zit levenslang vast. Zijn vrouw en handlanger zijn intussen weer vrij.
0: De impact van de zaak Dutroux op de samenleving is nog altijd groot. Volgens jeugdpsychiater Peter Adriaanse zijn ouders bijvoorbeeld banger geworden in de opvoeding van hun kinderen.
5: Er wordt veel meer tegen kinderen gezegd. Laat mij weten als je aangekomen bent. Pas op als mensen u aanspreken en zo. Maar in feite is dat ook een veel alertere opvoedingsstijl. Het is veel realistischer dan de tijd voor Dutroux, waar dat heel vaak opgevoed werd met een zekere naïviteit, hè, van volwassenen doen altijd het goede. Nee, de realiteit is dat geweld veel meer voorkomt dan dat we allemaal willen weten.
0: Veel mensen hebben gisteren de gedeeltelijke zonsverduistering in ons land gevolgd. Om 7:45 gisteravond bereikte die haar hoogtepunt toen de maan 90% van de zon bedekte. Zo'n 100 Belgen hebben dat gezien vanuit een vliegtuigraampje tijdens een speciale eclipsvlucht. Wim de Mazeneer ging mee de lucht in.
6: Dat wil zeggen dat we nog eventjes moeten doorvliegen in de westelijke richting om het gebied van maximale verduistering te bereiken.
7: Het is eens iets anders, een zonsverduistering vanuit de lucht. Van Brussel naar het westen van Engeland, waar de zon zelfs nog ietsjes meer verduisterd is dan bij ons.
8: Ik zie een kleine gele, oranje stukje pech. De maan is er al, denk ik, voor meer dan 80% voorgeschoven.
7: Wat is de reden waarom u ervoor gekozen hebt om naar hier te komen?
9: Voor mijn vrouw haar verjaardag.
10: De mooiste cadeau ooit. Maar ik heb wel vliegangst, dus het was even zo van... Ja, ik vind het echt fantastisch.
7: Er vliegen ook wetenschappers mee om het effect van een zonsverduistering boven de wolken te bestuderen.
11: We zijn nu eigenlijk hier de luxe aan het meten. Het aantal licht aan het meten dat we menselijk kunnen opnemen.
0: Vanaf vandaag mogen alle winkels in ons land elke dag open blijven tot 9:00 s'avonds in plaats van tot 8:00. De federale regering schrapte de verplichte wekelijkse sluitingsdag en heeft ook de regels aangepast rond de openingsuren. Voor de kleine, zelfstandige winkeliers zal er niet zo heel veel veranderen, denkt Luc Ardies van buurtsuper.be.
12: De wekelijkse sluitingsdag is bij deze dus weggevallen, die 24 ononderbroken uren. In de praktijk begon die dan de zondagmiddag tot de maandagmiddag, dat zij de deuren moesten sluiten. Een aantal zelfstandige supermarkten het zullen overwegen om dus de maandagmorgen, daar waar zij vroeger de deuren gesloten hielden, om ook dus effectief maandagmorgen de deuren te openen en mensen te werk te stellen.
0: De woordvoerster van het Witte Huis, Caroline Leavitt, stopt er eind deze maand mee. Volgens president Trump wil ze meer tijd doorbrengen met haar familie. Leavitt is 28 en heeft nog jonge kinderen. Zij was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit en ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Sport. Op het EK Atletiek in Birmingham is Paulien Koekuit vierde geworden op de 400 meter horde. Dankzij een sterke start leek ze even op weg naar een medaille, maar in het slot kreeg ze het moeilijk. Ze evenaarde haar persoonlijk kort, maar toch is Paulien Koekuit teleurgesteld.
13: Ik had wel echt gedacht dat er een medaille ging inzitten. Dat ik nog een stuk sneller als gisteren zou kunnen gaan. Maar ik denk dat ik mezelf toch iets te vroeg al heb opgebrand of zo. En te weinig in die ontspanning ben gebleven, waardoor ik het op het einde liet liggen.
0: Op de 400 meter bij de mannen is Daniel Segers achtste en laatste geworden. Door een spierblessure was Segers wel niet volledig fit. Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. De Champions League-winnaar versloeg met 2-1. Aston Villa, de winnaar van de Europa League. En Xavi Hernandez wordt de nieuwe bondscoach van Nederland. Hij volgt Ronald Koeman op, die na het tegenvallend WK deze zomer stopte. Xavi, voormalig Barcelona-icoon, tekent bij Oranje een contract tot en met het WK van 2030. Het weer zonnig en zeer warm, tot 33 graden aan de kust en 35 in het binnenland. Morgen hetzelfde weer vanaf het weekend, minder warm met mogelijk enkele onweersbuien. En in de loop van volgende week wordt het wisselvalliger met soms regen of buien. En we begonnen met de nasleep van de zaak Dutroux. Vandaag precies 30 jaar na zijn arrestatie heeft de zaak op verschillende vlakken nog altijd een grote impact op onze samenleving. Meer op vrtnieuws.be.
14: Het is bijna 7 over 8 op de Antwerpse ring. Richting Gent 1 uur trager van Antwerpen-Oost tot Sint-Anna-Linkeroever. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Op de E313 richting Lummen is in Massenhoven een aanrijding gebeurd op de linker rijstrook. Op de E19 Antwerpen-Brussel vertraag je in beide richtingen een kwartier aan de werken in Rumst. Op de N16 richting Willebroek ook een kwartier aanschuiven van Sint-Niklaas tot Temse. En op de binnenring rond Brussel is in Tervuren de weg ondertussen vrij. En in Meeuwen is de N76 nog altijd versperd in beide richtingen tussen de Wijshagenkiezel en de Venstraat. Daar gebeurde eerder vanochtend een ongeval.
15: Radio Bene. Radio Bene, klaar wakker. Peter Hermans.

was het dan toch een Nederlander die daar een hitje mee had? Samuel Belte. Nee, echt, liefde is niet te koop. Can't buy me love. The Beatles op Radio BNE tot 9 over half 8. Wat is dit een fijn momentje, Marguerite?

0: Sarah, Fleetwood Mac, altijd mooi om nog eens terug te horen. Wat kan je vandaag doen? Wel, je kan naar heel wat plaatsen in Vlaanderen om te genieten van deze heerlijke warme dag. Het wordt goed warm, boven de 30 graden alweer, 34, misschien wat meer als je in de zon zit. En dan kan je natuurlijk ook terecht bij onze vrienden van Radio 2. Zij staan nog altijd aan de pier in Blankenbergen. Ook daar waar Zomerhit is opgenomen. Zomerhit is zaterdag te bekijken op VRT1. Maar er zijn ook concerten bij onze collega's daar. Concerten op het dak van de studio. En elke dag komen er twee anderen langs. Vandaag zijn dat Mama's Jasje om 16:30. En Gunter Neefs vanavond om 19:30. Die komt met zijn nieuwe single Bluff Bluff. Of was het Puff Puff, zoals ik gisteren zei. Ja, vandaag dus aan de bier in Blankenbergen. Mama's Jasje om 19:30. En Gunter Neefs vanavond om 19:30.
1: Maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
5: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

En het speelde zich af ergens in Londen. Jennifer Jennings uit 1969. Louis Neefs, de stem van Mechelen. Gunther Neefs, de zoon van Louis. Vanavond dus te zien aan de bier in Blankenbergen op het dak bij onze vrienden van Radio 2. Voor een mini-concertje. Het gaat weer goed met Gunther. Dat juichen we alleen maar toe.

En 1981 hadden ze een nieuwe adem gevonden. Ze, ja, ILO van Jeff Lynne. Hold on tight, nog eens een keer op Radio Bene. Hier op DAB+, 14 Max, hier smart speaker. En op digitale televisie met heel veel artiesten van bij ons. En de beste evergreens. Dit is er zo een van de Boggies. Young team.

0: Hij zegt van lang voor corona, don't stand so close to me. Uit 1980, The Police. Geen politie op de weg, wel een paar files op de Antwerpse ring. Richting Gent meer dan 1 uur trager. Van Deurne tot Sint-Anna-Linkeroever. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Op de E313 richting Lummen is in Massenhoven een aanrijding gebeurd op de linker rijstrook. Er staan 20 minuten file vanaf Randst. We gaan niet overdrijven. Traag naar Antwerpen op de E19 een kwartier aan de werken in Rumst. En op de E313 20 minuten vanaf Randst. En op de N16 richting Willebroek een kwartier aanschuiven van Sint-Niklaas tot Temse. En in Meeuwen is de N76 in beide richtingen nog altijd versperd tussen de Wijshagen, Kiezel en de Venstraat. Daar gebeurde eerder vanochtend een ongeval.
1: Radio BNE klaar wakker.
2: VRT Radio BNE.
1: Peter Hermans.

0: Nou ja, dat prachtigheidje van Bo Bo Bo. Het klinkt als een totem voor beide scouts bijvoorbeeld. A Man Mountain, een man van een vent. Laten we dat ervan maken. Een boom van een vent, dat lijkt me logischer.
1: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be. Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Waarom het uitmaken als het ook andersom kan? Het weer aanmaken. Breaking up is hard to do. Niels Gedaka uit 1962 op Radio BNE. Jouw radio met de beste evergreens en veel artiesten van bij ons.

0: Hocus pocus, paswerk. En gepast in Radio BNN Klaarwakker. Van meer dan 50 jaar geleden ondertussen al Pilots and Magic.
1: Radio BNN Klaarwakker.
2: Album van de week.
0: En dat is deze week het vierde album, het vierde studioalbum van Clouseau. Dat heet Doorgaan. Daarop staat ook het meest, een van de meest gedraaide nummers gebruikt op uitvaarten, op een begrafenis, Afscheid van een vriend. Uiteindelijk had dit niks met een begrafenis te maken, maar het was een nummer dat de broers Wouters en hun schrijversteam schreven voor één van hun beste vrienden, die er op dat moment een niet zo goede levensstijl op nahield. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Afscheid van een vriend, dit is Clouseau.
1: Radio BNN, Klaarwakker.
2: Album van de week.

Afscheid van een vriend, Clouseau. Doorgaan, ons Radio Bene album van de week. Radio Bene klaar wakker, album van de week. En morgen is het vrijdag, dan gaan we uit met Clouseau.

0: Ba-bom-ba-bom-bom. And my honey, ram-a-lam-a-ding-dong, forever. And when I say dip-di-dip, di-dip, di-dip, you know I mean it from the bottom of my boogity, boogity.
1: Boogedee shoes. Boogedee shoes. Dit was hem voor vandaag. Radio BNN klaar wakker. Veel plezier straks met Barbara, met Lars en met Vanessa en met Steffi. Merci vanmiddag tussen 12 en 1. Merci voor het luisteren. Tot morgen.
2: Zeg, de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmes.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Wellin, in de provincie Luxemburg, zijn zo'n 30 brandweerlui nog altijd aan het blussen nadat gisterenmiddag brand was uitgebroken aan de rand van een bos. Dat vuur verspreidde zich naar velden in de buurt. Zo'n 30 hectare is in de as gelegd. De brand breidt niet meer uit, maar is ook nog niet volledig geblust. Dat kan nog 2 dagen duren. De stad Gent plaatst extra camera's aan OCMW-gebouwen, precies 1 jaar na de moord op een OCMW-medewerker. De camera's komen er in ruimtes waar personeel contact heeft met cliënten. De stad laat ook minder huisbezoeken toe dan vroeger. De medewerker werd gedood tijdens zo'n huisbezoek. Schepen Astrid De Bruyker vraagt het personeel ook om elk incident te melden.
1: Dat is heel belangrijk. Zo kunnen wij samen alles ook echt goed opvolgen, registreren, risico's in kaart brengen, bijsturen wanneer het nodig is. En dat is iets waar we het voorbije jaar heel intensief op ingezet hebben, met opleidingen, nieuwe richtlijnen, ook soms fysieke ingrepen. En we zullen dit in de toekomst ook blijven doen.
0: Straks om 2 uur is er 1 minuut stilte om het slachtoffer te herdenken. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat Marc Dutroux opgepakt werd. Samen met zijn vrouw Michel Martin en zijn handlanger Lelièvre ontvoerde hij 6 meisjes, van wie er 4 vermoord werden. De zaak Dutroux heeft binnen justitie en de politiek veel veranderd, zegt toenmalig minister van Justitie Stéphane de Klerk.
2: Kort na de verdwijning van Julie en Melissa is de cel vermiste personen met de Alain Remu, dat is nog in 1995 beslist. Maar het ogenblik dat dan de feiten voluit naar buiten kwamen, is de positie van het slachtoffer fundamenteel veranderd. Is ook de strafuitvoering helemaal anders aangepakt. Is de depolitisering van de benoemingen van de magistraten helemaal veranderd. En dan erbovenop nog eens de integratie van de verschillende politiediensten.
0: De Russische president Poetin heeft voor het eerst de Koerillen bezocht. Dat is een eilandengroep in de Stille Oceaan die betwist wordt tussen Rusland en Japan. Na de Tweede Wereldoorlog werden de Koerillen toegewezen aan de Sovjet-Unie, maar Japan betwist dat nog altijd. Daardoor hebben Japan en Rusland nog geen formeel vredesakkoord ondertekend na de Tweede Wereldoorlog. Poetin bezocht een visverwerkingsbedrijf op een van de eilanden nadat hij militaire oefeningen op zee had overschouwd in het Russische Verre Oosten. Japan zegt dat het bezoek van Poetin streng veroordeeld. Het weer zonnig en zeer warm, aan de kust tot 33 graden, in het binnenland tot 35. Morgen hetzelfde weer, vanaf het weekend minder warm, mogelijk enkele onweersbuien ook. En in de loop van volgende week wisselvalliger met soms regen of buien. Meer op vrtnieuws.be.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Ola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Er zijn deze zomer al 62 tijdelijke zwemverboden opgelegd voor blauwalg. Dat zijn er al 4 meer dan in heel vorige zomer, schrijft de Standaard. Blauwalg is een giftige bacterie waarvan je huiduitslag kan krijgen of ziek kan worden. Daarom mag je er niet in zwemmen. Michiel Verhamme van de Vlaamse Milieumaatschappij legt uit waarom het nu een recordzomer is.
1: De blauwalgen die gedijen eigenlijk vooral goed in ondiep en stilstaand water. En de droogte en de hitte zorgt er nu net voor dat er in heel veel waterplaatsen eigenlijk weinig water staat, stilstaand water. En daar kunnen ze dus heel snel, heel fel gaan groeien.
0: Het provinciaal recreatiedomein Zilvermeer in Mol heeft geen last van blauwalgen in hun meren, omdat ze het water zuiveren met planteneilanden. De provincie Antwerpen investeerde 4 jaar geleden bijna €500.000 in drijvende planteneilanden die het water op een natuurlijke manier zuiveren. Directeur Igor Geubelmans.
2: Doordat die wortels van die planten eigenlijk zich voeden met onder andere algen, is dat al een verbetering natuurlijk van het effect. En anderzijds, de blauwalgen voeden zich ook met fosfaat. En de planteneilanden zorgen er net mee voor dat dat fosfaat uit het water wordt onttrokken. Dus 1 en 1 is dan 2.
0: De meren van het Zilvermeer staan ook niet in verbinding met andere kanalen of rivieren, zodat er op die manier geen algen van buitenaf binnenkomen. In Roemenië wordt vanmorgen de laatste kernreactor van het land stilgelegd. Het waterpeil van de Donau staat historisch laag en dat water is nodig om de reactor te koelen. Andere reactoren in Roemenië waren al stilgelegd. De centrale leverde 1/5 van alle Roemeense stroom. De regering vraagt gezinnen en bedrijven om het stroomverbruik nu zoveel mogelijk te beperken in Roemenië. In Plankendaal, in Muizen bij Mechelen, is een rode panda bevallen van een tweeling. De verzorgers wachten al een tijdje op de geboorte. Een zwangerschap bij rode panda's is wel moeilijk te volgen, vertelt verzorgster Imke.
3: Maar rode panda's die kunnen eigenlijk ook kiezen wanneer ze hun eicelletjes laten innestelen in de baarmoeder. En ze kunnen dat eigenlijk zo ongeveer in 3 maanden uitstellen. Bij een rode panda zien we eigenlijk pas op het laatste moment dat ze een nest aan het maken is. En dan pas kunnen we eigenlijk een vermoeden hebben dat ze zwanger is. En dan is het eigenlijk wachten totdat we een geluidje horen. Of ja, op de beelden kunnen zien dat ze toch een jong heeft verlegd van de ene nestkamer naar de andere.
0: Zonnig en zeer warm tot 33 graden aan zee en tot 35 in het binnenland. Morgen hetzelfde. Vanaf het weekend minder warm met mogelijk enkele onweersbuien. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio BNE. Een hele fijne donderdag. Nog 2 dagen presenteer ik Gewoon Genieten. En dan zit Catherine hier terug op deze stoel. Ik heb er al zin in.
5: Radio BNE, Gewoon Genieten.
4: Barbara Dux.

Ja, hij zingt het zelf al, hè. You Can't Change That, dat was Radio. Zanger Ray Parker Jr. zou later solo gaan. En die ken je natuurlijk ook wel van de filmhit Ghostbusters. En nu een liedje dat voor mij wel hele goede herinneringen heeft. Een nummer van een dame die ik goed heb gekend. Een hele fijne collega van mij, genaamd Jasmin. Ik mocht het lied ook bijvoorbeeld zingen in het tv-programma Liefde voor Muziek. Maar ik draai natuurlijk heel graag de versie van Jasmin. Hier is ze met Diep in mij.

0: François Hardy, comment dire adieu. Ik zeg je nog geen adieu. We zijn pas begonnen hier met Gewoon Genieten nog tot 12 uur. Zijn we samen en dan neemt Anja Daams voor een uurtje over. Daarna is er Lars en vanaf 4 uur zit Vanessa van Hoven hier achter de microfoon.
1: Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker...

0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

George Baker Selection Santa Lucia by Night is een Nederlandse groep. En hun Paloma Blanca kan je zeker meezingen. Ze scoorde daar in 1975 een wereldhit mee. Maar deze is een stuk recenter uit 1985. Santa Lucia by Night. Je hoorde George Baker Selection. Nu naar de 60s met Jay and the Americans. Cara Mia. MUZIEK.

Dana Winner, woordenloos. Haar nieuwe single heet De Stilte van de Stad. En die staat ook genoteerd in de Radio BNE Vlaamse 30. Deze hoor je hier elke zaterdag tussen 4 en 6. Zeker eens luisteren. Dan ben je helemaal mee met de populairste Vlaamse hits van vandaag. Naar Bonnie Tyler nu. Precies een maand geleden moesten we afscheid van haar nemen. Maar onder meer dankzij deze hit blijft ze altijd bij ons. It's a Heartache.

Katie Melua, 9 million bicycles. Zou dat kloppen wat ze zingt? Het zou kunnen, want Peking werd in de jaren 80 wereldberoemd door de enorme aantal fietsers die er dagelijks reden. Later werd de auto populairder, maar nu zijn er nog steeds meer deelfietsen. Allee, we zullen Katie dan maar geloven, zeker met die 9 miljoen fietsen.

Bij Ria Valk moet ik altijd denken aan grappige liedjes zoals Leo, je bent vannacht weer dronken geweest. Die ken je nog wel, hè? Ja. Maar dit was haar allereerste hitje. Een van de eerste rock'n'roll liedjes in het Nederlands. Ze was toen de vrouwelijke tegenhanger van Peter Koelewijn. Je hoorde ze met Hou je echt nog van mij, Rocking Billy. En nu naar Vlaanderen met Marco C. en I'm a Bird.

I'm a Bird van Marco Z. Marco Zanneton volledig, afkomstig uit Hasselt. En in 2012 leverde deze hit hem een Mia op voor beste doorbraak. Nu over naar Dionne Warwick met Do You Know the Way to San Jose?

0: Een optimist, je hoorde Christophe. Straks tussen 12 en 1 loopt Anja Daams weer langs bij Bekend Volk bij Radio Bene. In haar programma Als de Muren Konden Praten mag ze deze middag op de koffie bij social media ster en actrice Steffi Mercy.
1: Hey Anja, ik zou het superleuk vinden moest jij eens langskomen om een koffietje te komen drinken. En ik hoop dat je van kleur houdt, want heel mijn interieur is eigenlijk gewoon één grote kleurbom.
0: Ik ben benieuwd. Steffi heeft ook trouwens haar eigen kaas. Zou ze die straks ook aanbieden bij Anja? Past eigenlijk ook wel niet zo bij koffie natuurlijk. Zeker luister dus straks tussen 12 en 1 hier bij Radio Bene.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
7: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hey, een seconde data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak, omdat jij...

0: Hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: 12 uur een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij een huiszoeking in Brussel heeft de politie 2000 verboden elektronische wegwerpsigaretten gevonden en in de woning lagen ook wapens en cocaïne. Een fietspatrouille van de politie had een verdachte uitwisseling opgemerkt tussen twee personen en de huiszoeking is gebeurd bij een van die twee. In Groot-Brittannië vindt vandaag een bijzondere tussentijdse verkiezing plaats. Nigel Farage, de leider van de radicaal-rechtse Reform UK-partij, is kandidaat om zichzelf op te volgen als parlementslid. Farage trad in juni af om te ontsnappen aan een parlementair onderzoek naar zijn financiën. Er nemen geen traditionele partijen deel aan de verkiezing, wel Count Binface, dat is een figuur met een vuilnisbak over zijn hoofd. Veerle de Vos, wie is dat?
1: Wel, Count Binface is een fictieve kandidaat, is het personage van komiek en scenario-schrijver John Harvey, die eigenlijk de draak wil steken met het Britse politieke systeem. Hij past in de Britse traditie van nep-kandidaten die het opnemen tegen bekende politici. Nu, meestal maken dat soort kandidaten geen schijn van kans, maar in de tussentijdse verkiezing in Clacton, het kiesdistrict waar Farage kandidaat is, is dat anders. Want uit protest tegen zijn politiek manoeuvre hebben de traditionele partijen geen eigen kandidaten naar voren geschoven. Daardoor is de kans reëel dat Count Binface een behoorlijk deel van de stemmen zal halen. Winnen zit er wellicht niet in, maar op zijn minst zou dat een blamage zijn voor Nigel Farage, die met zijn Reform UK-partij hoopt om de volgende algemene verkiezingen in Groot-Brittannië te winnen.
0: Dankjewel, Veerle. Bij een Russische drone-aanval op een locomotief van een passagierstrein in de Oekraïnse regio Odessa zijn zeker 2 doden gevallen, de machinist en zijn assistent. Meer dan 300 passagiers zijn uit de trein geëvacueerd. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland is afgelopen nacht opnieuw een magazijn van Wildberries geraakt. Die webwinkel levert naast gewone spullen ook goederen voor militair gebruik. Oekraïne heeft de voorbije weken al bijna 20 magazijnen van Wildberries aangevallen. In Berlijn is een ceremonie gehouden ter herdenking van de bouw van de Berlijnse muur. Die begon precies 65 jaar geleden. Met prikkeldraad en hekken bouwden Oost-Duitse troepen toen een fysieke grens tussen Oost- en West-Berlijn. Om te vermijden dat inwoners van het communistische Oosten zouden vluchten naar het democratische Westen. Die Berlijnse muur werd uiteindelijk een betonnen versperring van zo'n 150 kilometer lang, bewaakt door gewapende Oost-Duitse soldaten en mijnenvelden. Bijna 30 jaar later, in november 89, viel de muur toen verschillende communistische regimes in Oost-Europa en de Sovjet-Unie begonnen te wankelen. En het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse badstad Burgas. Burgas kreeg de voorkeur op de hoofdstad Sofia. Bulgarije is gastland na de overwinning van zangeres Dara dit jaar. Of België meedoet is nog onduidelijk. Het is aan de VRT om een kandidaat te selecteren, maar door de controverse over de Israëlische deelname overweegt de Vlaamse openbare omroep om zich terug te trekken. Zonnig en warm, tot 35 graden in het binnenland. Morgen ook nog, vanaf het weekend minder warm met mogelijk enkele onweersbuien. En in de loop van volgende week geleidelijk aan wisselvalliger met soms regen of buien. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio Bene.
3: Radio Bene, gewoon genieten.
2: Barbara Dex.
4: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
2: Goedemorgen.

Motown muziek op deze donderdagvoormiddag. I Get the Sweetest Feeling van Jackie Wilson. Natuurlijk, die sweetest feeling krijg je van al die amazing bare evergreens hier bij Radio Bene. En hier is zangeres, actrice en musicalster Annemie Gils. Ze coverde van Matt Bianco de hit Half a Minute.

1 seconde, Annemie Gils. Toch een beetje vreemde vertaling hoor. Half a minute werd vertaald naar 1 seconde. Dat klopt niet helemaal, hè, Annemie? En dan moet je weten dat zij vroeger de stem was van de sprekende klok. Ken je dat nog trouwens? Toen je vroeger de tijd wou weten, kon je het nummer 1200 bellen. En Annemie die nam op en vertelde je dan hoe laat het was.

0: gespreid.
1: Vleugels gespreid van Lisa Lewis. Straks hoor je nog Engelbert Humperdinck en Jean Thomas.
2: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Mannekes,
5: Bompie,
4: deze ga je fantastisch vinden.
6: Denkt u?
4: Vrijdag en zaterdag.
5: Ja?
4: Is het nee?
6: Is het nee?
4: Tegen BTW.
5: Is het nee tegen BTW?
6: Allee, gast.
5: Dat is fantastisch.
4: Zie je wel.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promokoken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
9: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon...

De nieuwe single van Jean Thomas. Na die zotte concertreeks van de K3 Originals was het tijd voor Christel en Jean om even op adem te komen. En dat deden ze natuurlijk op vakantie aan het Comomeer. Geniet jij nu of binnenkort ook van vakantie? Neem Radio Bene dan gewoon mee. Dat kan heel eenvoudig door ons te volgen in de app van VRT Max.

Een liedje op de radio. Afgelopen zondag hoorde je niet één, maar 74 liedjes van Willy Sommers op Radio BNE. Ter gelegenheid van zijn 74ste verjaardag presenteerde Vanessa van Hoven en Peter Hermans tussen 9 en 2 de Willy Sommers Top 74. Je kan deze herbeluisteren op VRT Max natuurlijk.

0: Dit is pure nostalgie voor mij. Ik was 16 jaar toen dit lied uitgebracht werd door Extreme. Je hoorde ze met More Than Words. Straks nog Boudewijn de Groot en Stef Bos.
1: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.
3: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet

van Maas en Waal. Samen met Andrea Kronenbergs en Els Ottermans mocht ik liedjes brengen van Boudewijn de Groot. Zo'n 2 jaar geleden is dat nu. En deze zat ook in onze show, was geweldig. Disco uit de 70s nu met Billy Ocean. Love Really Hurts Without You.

0: De hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker... En

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Bij een brand op een camping in Grobbendonk is vanmorgen 1 dode gevallen. En de Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft opvallend scherpe kritiek op het geweld door kolonisten. Bij een zware brand op een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen is vanmorgen een lichaam gevonden in een uitgebrande chalet. De brand ontstond rond 5 uur vanmorgen. Volgens het parket is het mogelijk een brandstichting. Marieke van Kouwenbergen, zijn er al meer details bekend?
1: Ja, het gaat om een bijzondere hevige brand. Dat is te zien op beelden die omstaanders hebben gemaakt. 2 chalets zijn volledig in de as gelegd en een 3e chalet raakte grotendeels verwoest door de vlammen. De brandweer had zo'n 2 uur nodig om het vuur onder controle te krijgen. En na het blussen vonden ze dan in een van die chalets een lichaam. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat, zegt Christophe Aerts van het Antwerpse parket.
2: Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit. Dat onderzoek loopt daar volop. Maar er is een vermoeden tijdens de vaststellingen dat er sprake zou kunnen zijn van brandstichting. Dat is de reden waarom op dit moment het labo en de branddeskundigen daar ter plaatse een onderzoek aan het voeren zijn.
1: Enkele tientallen andere bewoners van de camping werden wel tijdig geëvacueerd. Zij moesten hals over kop vertrekken en worden nu opgevangen in een kantine vlakbij.
0: Dankjewel, Marieke. Een vrouw van 19 is gisteravond omgekomen toen ze bij het station van Wijchmaal in Vlaams-Brabant werd gegrepen door een trein. Ze stak een gesloten overweg over toen ze op haar gsm aan het bellen was. Helene Tops van het Leuvensparket.
3: Zij kwam van een ander perron, van een stilstaande trein, en heeft vervolgens de spoorweg overgestoken terwijl de overgang was afgesloten en de alarmen in werking waren. En vervolgens is mevrouw dan aangereden door een doorrijdende trein. Het slachtoffer is ter plaatse overleden aan haar verwondingen.
0: Vorige maand was in Oekraïne de dodelijkste maand voor burgers in meer dan 4 jaar. In juli kwamen er volgens de VN meer dan 430 Oekraïnse burgers om bij Russische bombardementen. Dat is 1/3 meer dan de maand ervoor en 70% meer dan in juli vorig jaar. Alleen in de eerste maanden van 2022, bij het begin van de Russische invasie, kwamen er nog meer burgers om. Rusland maakt de laatste weken gebruik van het tekort aan luchtafweerraketten in Oekraïne om steden te bombarderen met ballistische raketten en drones. De Amerikaanse ambassadeur in Israël veroordeelt scherp het geweld door kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Mike Huckabee staat bekend om zijn pro-Israëlische standpunten, maar nu noemt hij de blokkade van Palestijnse huizen door kolonisten een vreselijke terreurdaad. Katrien van der Schoot.
4: Zo gaat het er al een tijdje aan toe voor dit huis van Palestijnen in Kuzra. Israëlische kolonisten hebben hun tent opgezet, elektriciteit en water afgezet. Gesneden. Ze smijten stenen op de enige toegangsweg en bedreigen de bewoners. Mijn dochtertje is doodsbang, zegt Rukaya. Het huis is eigendom van een Palestijnse Amerikaan. Dat maakt zelfs de pro-Israëlische ambassadeur Huckabee boos. Het Israëlische leger heeft even geprobeerd om de kolonisten weg te jagen, maar erg veel moeite doen ze niet. Ook journalisten worden op afstand gehouden. Meer dan 500.000 Israëli's leven in illegale kolonies op de westelijke Jordaan-oever. Sinds de Gaza-oorlog is het geweld opnieuw opgeflakkerd en zijn al meer dan 1100 Palestijnen gedood.
0: Het Eurovisie Songfestival vindt volgend jaar plaats in de Bulgaarse badstad Burgas. Burgas kreeg de voorkeur op de hoofdstad Sofia. Bulgarije is gastland na de overwinning van zangeres Dara eerder dit jaar. Of België meedoet is nog onduidelijk. Het is aan de VRT om een kandidaat te selecteren. Maar door de controverse over de Israëlische deelname overweegt de Vlaamse openbare omroep om zich terug te trekken. In Plankendaal bij Mechelen is een rode panda bevallen van een tweeling. De rode panda is een bedreigde diersoort uit het Himalaya-gebergte. De verzorgers in Plankendaal wachten al een tijdje op de geboorte. Een zwangerschap bij rode panda's is wel moeilijk te volgen, vertelt verzorgster Imke.
5: Rode panda's die kunnen eigenlijk ook kiezen wanneer ze hun eicelletjes laten innestelen in de baarmoeder. En ze kunnen dat eigenlijk zo ongeveer in 3 maanden uitstellen. Bij een rode panda zien we eigenlijk pas op het laatste moment dat ze een nest aan het maken is. En dan pas kunnen we eigenlijk een vermoeden hebben dat ze zwanger is. En dan is het eigenlijk wachten totdat we een geluidje horen. Of ja, op de beelden kunnen zien dat ze toch een jong heeft verlegd van de ene nestkamer naar de andere.
0: Sport op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich met de snelste tijd geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Van Otterdijk is titelverdediger op dat nummer. Gisteren won zij nog zilver op de 50 meter, maar ze is nog niet moe.
6: Nee, ik denk ook gewoon, je zit in een kampioenschap, je hebt zoveel adrenaline, gaat gewoon door. Vanaf dat je begint te denken, oh, ik ben moe, ja, dat gaat wel komen, maar gewoon even kop scherp houden, gewoon ervoor gaan en dan kan je dat wel gewoon uitblokken en gewoon door blijven gaan.
0: Nog op het EK plaatste Luca Anvaux zich voor de halve finales van de 200 meter vrije slag. En op het EK artistieke gymnastiek in Zagreb hebben de Belgische vrouwen hun kwalificatie geturnd. Ze mikken op een plaats in de top 13 als team om zich zo te plaatsen voor het WK van later dit jaar. Voorlopig staan de Belgen aan de leiding, maar er moeten nog heel wat andere landen in actie komen. Pas vanavond kennen we het definitieve resultaat en weten we ook of er landgenoten een toestelfinale met de beste 8 halen. Het weer, nog 2 dagen volop zon en hitte met maxima rond de 36 graden. Zaterdag opklaringen en wolken waaruit enkele buien kunnen vallen. Nog 29 graden dan in het centrum. Zondag meestal droog, maandag nog hooguit 25 graden. We begonnen met een dodelijke brand op een camping in Grobbendonk vanmorgen. In een uitgebrande chalet is een lichaam gevonden. Het parket vermoedt brandstichting. Meer op vrtnieuws.be.
7: Hey Anja, ik zou het superleuk vinden moest jij eens langskomen om een koffietje te komen drinken. En ik hoop dat je van kleur houdt, want heel mijn interieur is eigenlijk gewoon één grote kleurbom.
8: Radio Bene.
9: Mijn dochter werd alvast gek toen ik haar vertelde dat ik een date had met internetfenomeen Steffi Merci.
10: Als de muren konden praten.
9: Anja Daams.

0: Sam Cooke en Only 16, ja, Only 24. Steffi, merci. En al helemaal binnen, dankzij de filmpjes die ze post op haar socials. Meer dan 300.000 volgers op Instagram, 800.000 volgers op TikTok. Allemaal fans die haar filmpjes volgen over haar dagelijks leven. Maar ondertussen is dat leven van Steffi Marcy helemaal niet zo dagelijks meer. Want naast haar filmpjes heeft ze ook haar eigen kledinglijn, lanceerde ze haar eigen kaas. Steffi woont samen met die andere influencer, Gerben Tuurlings. En bij haar ging ik dus op de koffie. Nu is het algemeen geweten dat influencers overstelpt worden met cadeautjes in de hoop dan dat die cadeautjes gepost worden op hun socials. En ik wilde natuurlijk ook iets meenemen voor Steffi Marcy. Maar ja, wat neem je mee voor iemand die eigenlijk alles al heeft? Ik had opgevangen dat ze van lekkere geurtjes houdt.
1: Ja, ik vind het wel moeilijk om voor jou iets mee te brengen, want ik denk dat iedereen jou altijd cadeautjes geeft.
2: Zoveel mensen vinden het moeilijk om voor mij cadeautjes te kopen, maar ik ben echt blij met het kleinste ding. Oh, is dat een geurkaars?
1: Ja.
2: Oh, dat vind ik geweldig. Oh, zalig.
1: Ruikt ze goed?
2: Ja, echt perfect. Wauw. Dank u wel. Ja, ik ben echt blij met de allerkleinste dingen. Met gewoon zo... Ach, dat betekent veel voor mij, zoiets leuk.
1: Is ja, het waar? Vind ik tof. Want ja. Word jij niet overstelpt door cadeautjes van alles en iedereen?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik moet dat niet onder stoel of bank zeggen. Ik krijg wel best veel. En ik ben daar ook wel echt heel dankbaar voor. Ja. Want ja, dat is heel leuk om te krijgen. Maar ik geef ook wel veel weg aan mijn mama en aan mijn vriendinnen. Als ik dingen dubbel of zo krijg zelfs. Dus ik ben wel blij dat ik dan ook mijn omgeving daar blij mee kan maken.
1: Aan de kant mij inbeelden. Want wat krijg jij dan zoal? Echt alles waar ze...
2: Vooral eigenlijk producten. Ja. Dus zo make-up en skincare, maskertjes, dat. Dat komt dan in de bus en dan denk ik, oh, een pakketje. En mijn mama vindt dat dan ook geweldig om dat open te doen. Dus dan spaar ik dat meestal tot dat mama komt. Of ik naar mama ga en dan doen we dat samen open.
1: We zijn hier in jullie appartement. Hoe lang woonden jullie hier ondertussen nu?
2: Iets meer dan 2,5 jaar.
1: En was het raar om gaan samen te wonen?
2: Nee. Maar het was echt de moment. Ik heb echt de beste ouders ooit en Gerben ook. En ik woonde daar super graag, maar je voelt dat gewoon wanneer het tijd is om zo je eigen plekje te hebben. En dat had ik heel hard. Ik was hier echt verliefd op en exact wat ik wou met zoveel daglicht en een grote leefruimte en terras. Dus,
1: ja, het terras is bijna groter dan de leefruimte,
2: ja.
1: Hè?
2: Ja.
1: Maar jullie zaten al samen op kot natuurlijk ook wel.
2: Wij zaten samen op kot in Gent inderdaad. En daar is dan ook een reeks over gestart. Zo is de leven ontstaan. Mm-hmm. Maar wij zaten daar bijna nooit. Ik heb maar 2 maanden gestudeerd. En dan ben ik gestopt. Dus ja, er was eigenlijk geen reden meer om zo ver van mijn ouders te zitten in Gent. Dus we zijn ook heel redelijk snel weggegaan bij dat kot.
1: En Gerben ook dan?
2: Ja. Dus eigenlijk hebben wij de ervaring van samenwonen daar niet gehad.
1: Nee.
2: Want mensen denken dat wel, maar de eerste keer dat we echt het gevoel hadden dat we samen leefden, was echt hier.
1: En hoe was dat dan? Want dat is toch zo aan elkaars kleine gewoonte, zich aanpassen.
2: Ja, eigenlijk ging dat best goed. Want veel mensen waren me dan aan het waarschuwen van... Ja, je gaat elkaar pas echt leren kennen als je gaat samenwonen. En ja, weet dat het toch wel soms moeilijk gaat zijn, zeker in het begin. En ik vond dat eigenlijk niet. Tuurlijk, hè, we hebben ook discussies en soms is een ruzietje, zeker wel. Maar zo qua gewoon samen leven... Dat ging direct heel goed eigenlijk.
1: Amai.
2: Ja.
1: Wie heeft de inrichting gedaan?
2: Heel veel mensen denken dat ik dat alleen ben, maar we hebben dat eigenlijk samen gedaan.
1: Omdat het nogal rozig is allemaal.
2: Ja. Gerben vindt dat dus echt geweldig. We hebben ook een hele grote roze frigo in onze living staan. En ik had eerst voorgesteld van zullen we een lichtblauwe nemen. Hè? Ik dacht, ik moet een beetje compenseren. En toen zei hij, nee, we nemen een roze. Ja, daar ga ik niet over klagen.

bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: Lekker feestje met Wanda Jackson, Let's Have a Party. Terug naar Boutersum, want daar ben ik vanochtend op de vanillekoffie bij Steffi Bercy. De hoofdtint in het appartement van Steffi en Gerbe is roze. Roze frigo, roze kussens. En ik ben eigenlijk vergeten te vragen welke kleur haar tattoo heeft. Want Steffi heeft een engeltje op haar zij laten tatoeëren. Engeltjes zijn bijzonder voor haar.
1: En dat staat dus voor mijn eerste rol die ik had bij Bittersweet 16. De film van Jan Verheijen, Lien Willaert en Anna. Dat was dus mijn eerste rol. En dat is heel speciaal voor mij geweest, omdat daar heette ik Angel.
2: Ik vond dat een supergoeie film trouwens ook. Ik vond dat een prachtige film.
1: Dat was de tijd van mijn leven, echt waar. Geweldig. Ik was net afgestudeerd en mijn middelbare periode was ook niet zo makkelijk. De mensen op school supporten niet echt wat ik deed. En geloofden ook niet dat ik dat kon. Zelfs leerkrachten, leerlingen, eigenlijk iedereen. En dat afstuderen ging heel moeizaam, omdat ik het zo moeilijk had op school. En dan om dan direct in zo'n warme groep terecht te komen, met mensen die wel in u geloven en u supporten. En dat was echt geweldig. Dat heeft mij zo hard laten openbloeien. Dus vandaar die tattoo. En ook mijn hele kamer stond vol met engeltjes, vroeger heel ons huis. Dus mama houdt van engeltjes, dus de cirkel was gewoon rond. Dus vandaar het engeltje.
2: En waarom geloofde men niet in jou?
1: Ja, dat was heel raar wat ik deed. Dat is al van tweede middelbare dat ik dan filmpjes aan het maken was. En mensen vonden dat heel raar. Ik was ook af en toe niet op school omdat ik vloglab deed. Of gewoon opnames had en ik moest naar Nickelodeon, naar Amsterdam. Dan miste ik schooldagen. En bijvoorbeeld in de kast van Vloglab, de anderen, die kregen dan gewoon vrij van school met hun statuutje. En dan moest je dat inhalen. Dat was bij mij echt not done. Dat was niet mogelijk. Dus ja, dat was altijd getrek en gesleur en opmerkingen achter mijn rug. En ja, het was geen fijne middelbare periode.
2: Wat ik me wel afvraag, hè, er hangt zo een hele wolk van fantasie rond influencers. Zijn jullie nu binnen, Steffi? Als jij hiermee stopt, moet jij dan nooit in je leven nog werken?
1: Nee, dat is niet waar.
2: Dat wordt toch gezegd, hè?
1: Ja, dat wordt zeker gezegd. Ja, nee, we gaan wel nog moeten werken, hoor. Zeker weten wel. Het is zoals ze zeggen, mensen zien het gewoon niet echt als een job. Ik heb daar een andere mening over. Ik zeg niet dat het de zwaarste job is, absoluut niet. Maar het is natuurlijk wel werk, want we staan op en we hebben ook verplichtingen. Bijvoorbeeld, ik heb nu dit jaar 5 jaar samenwerkingen. En zij verwachten natuurlijk ook dingen van u, net zoals een werkgever eigenlijk iets van u verwacht.
2: Want dus jij moet dan echt zelf dingen bedenken voor hen. Het is niet alleen dat je zegt, je mag mijn naam gebruiken. Nee, jij bedenkt dan echt zelf creatieve dingen.
1: Ja, dus dan heb je bijvoorbeeld 5 opdrachten per jaar. Of 6 opdrachten per jaar. En 1 evenement waar je bij moet zijn. En die 5 opdrachten per jaar moet je dan zelf een concept uitschrijven. Zelf maken. En dan doorsturen. En zij hebben daar natuurlijk ook feedback op. En dan moet je dat aanpassen.
2: Mooi.
1: En dan gaat dat online.
2: Ja.
1: Het is superleuk werk, echt. Het voelt ook niet als werk voor mij. Maar er worden wel gewoon dingen van u verwacht.
2: Laten we het nog eens even over het appartement hebben, hè. Ben jij een weggooier of een verzamelaar?
1: Een verzamelaar.
2: Ik zie al een paar verzamelingen staan.
1: Mijn Sunny Angels, ja. Oh, mijn vrienden vinden ze ook echt belachelijk.
2: Oh, en dat zijn jullie hier, of dat onder een stolp?
1: Dat is van 4 jaar geleden.
2: Ja?
1: Op het persmoment van VTM hadden ze zo'n gigantische trouwtaart gemaakt. En daar hadden ze zo alle poppetjes opgezet van zo de gezichten of de mensen die veel met VTM werken. En wij stonden daarop.
2: Oh, dat is een beeldje dat jullie onder een stolp gezet hebben. Trouwens, zit het erin? Voor jullie?
1: Ik denk het wel, maar ja, natuurlijk. Gerben heeft dat in handen, hè. Dus ik weet niet wanneer of hoe, maar ik zou dat wel heel graag willen.
2: En heeft hij het in handen? Je kan toch ook zelf zeggen?
1: Ja, dat is waar. Maar ik vind toch dat hij dat moet doen. Ik heb het wel al een paar keer laten vallen, hoor.
2: En dan kindjes en zo?
1: Ja. Of daar zit eigenlijk geen volgorde bij mij in. Ik wil voor mijn 30 kindjes. Dus zo tussen mijn 28 en 30 zou ik heel graag mijn eerste kindje willen. Dat weet hij ook. Als het ervoor of erna gebeurt. Als de kindjes erbij zijn, is het misschien nog leuker.

0: Dat is het leven van Luna uit de film Bittersweet 16. Een film die dus heel belangrijk geweest is voor Steffi Mercy. Nu zag ik toevallig vorige week op haar socials dat zij en haar vriend Gerbe Duurlings een gigantisch nieuw huis hebben gekocht. Maar ik ben nog bij haar op bezoek geweest in hun appartement in Boutersem. Een appartement dat ze amper 2 jaar geleden hebben gekocht en waar ze dus voor het eerst zijn gaan samenwonen. Nu, waar Gerben en Steffi verschijnen, verschijnt er ook altijd een grote smile. Maar wordt er ook wel eens gekibbeld in huis?
1: Oh, veel hoor. Wij kibbelen zoveel. Over echt de kleinste dingen. En zelfs zo dat ik dan heb gekibbeld gisteren bijvoorbeeld met Gerben. Gisteren hebben we nu niet gekibbeld. Maar stel u voor, en dan weet ik dat vandaag niet meer waar het over ging. Ja, het kan zo gaan over dat ik de pombak niet heb uitgedroogd. Dat. Of ja, zo'n dingen. Of dat ik weer de stoel in de dressing heb gebruikt als de stoel die dat iedereen wel heeft en die te vol ligt. Daarover kan het ook gaan. Zo'n dingen. Daar kan het wel over gaan.
2: Want is hij de ordelijke dan van de twee?
1: Ik ben ordelijk, maar Gerben is echt niet normaal. Het moet echt zo liggen. Stel, ik verplaats dit kaarsje dat hier voor ons staat,
2: ja,
1: naar een andere plek. Gerben gaat dat straks sowieso hebben teruggezet. Sowieso.
2: Och.
1: Ja.
2: Hoei, en waarom?
1: Ja, het moet allemaal juist zitten in zijn hoofd. Gerben steekt het altijd op zijn ADHD.
2: Ja.
1: Dat hij dat heeft omgezet in gewoon echt heel ordelijk te zijn. Zodat alles wat in zijn hoofd helemaal chaos is. Dat als hij kijkt naar zijn huis of zijn auto, dat dat gewoon ordelijk is en dat het staat hoe hij het wilt. Ik probeer er heel hard rekening mee te houden, maar soms... Oh, en dan kan hij met zo'n blikje van... Je weet waar ik het over heb, en ja.
3: Als de muren konden praten...
2: Komen jouw ouders nog veel helpen hier?
1: Wij hebben sinds een half jaartje, denk ik... Mijn mama is een poetvrouw in het ziekenhuis. En die doet dat zo ontzettend graag. En ik denk dat dat ook wel moeilijk is voor mijn mama om ineens alles uit handen te hebben gegeven. Want dat was echt zo. Ik had direct een wasmachine en een drooggas. Ik had direct alles en ik wou ook direct alles zelf doen. Maar er zijn echt momenten dat wij het zo druk hadden dat ik gewoon in het midden van de nacht aan het strijken was om dat gedaan te krijgen. Dus ja, dat was eigenlijk niet te doen. En toen had ik dan gevraagd aan mama of dat zij ons soms wou komen helpen. En nu is dat... Elke donderdag komt zij langs en dan... Ik had eigenlijk gewoon gevraagd om eens mijn nat te kuisen. En misschien als er nog strijk was, want ik probeer het wel altijd zelf te doen. Of zij dan dat ook nog wou doen. Maar mama, echt. En dan begint hij hier de kasten op te ruimen en te ordenen. En dan begint hij... Oh, mijn kast op te ruimen. Die wil hier veel te graag zijn. En ik heb het heel graag, hè. Ik hou echt zoveel van haar. Maar soms denk ik, mama, je moet dat niet doen. Hè. Ik ging dat doen. En nee, ik doe dat wel. Hè. En dan zegt ze, ja, Steffi, je moet daar afblijven, want volgende week doe ik dat. Oké. Dus dat is heel leuk. Heel leuk dat ik zo geholpen word.
2: En Gerben vindt het ook oké dat de kasten geherorganiseerd worden dan?
1: Ja, mama doet het wel heel goed.
2: Zeg, want ik kan me inbeelden dat door het leven dat jullie leiden... het leven van jullie ouders toch ook heel erg veranderd is.
1: Ja, maar ja, Gerben zijn ouders zijn er nu ook wel heel hard aan gewend. Zij doen ook nu mee in de leven en zo. En zij passeren wel eens. Maar ja, ik doe het al van mijn 12 jaar. Dat is al meer dan 11 jaar. Dus mijn ouders zijn daar ook wel in gegroeid. En ze weten ook wel hoe dat ze er nu mee om moeten. Het grappige aan Gerben zijn papa, die vindt dat echt geweldig. Hè? Als we dan op straat lopen en wij houden allebei zoveel van onze ouders. Wij willen daar ook heel veel mee doen. En onze ouders komen ook heel goed overeen. Dus dan gaan wij op stap met heel de familie. En dan sommige mensen kijken dan zo op straat. Zo van, oh, dat zijn ze. Maar die willen niet per se u aanspreken of die willen niet per se een foto of zo. Dus wij lachen wel eens, maar dan stappen we gewoon door en dan heb je het beter, hè. Ah, ja, dat zijn ze. Als je een foto wilt, kom maar, hè. Zo, dat zou papa nooit meer doen, want ik heb hem dat goed geleerd. Maar Peter vindt dat zo leuk en die laat daar echt van op. Ah, echt waar. VRT
0: De Leven is trouwens een reeks waarin Gerben en Steffi gevolgd worden. Wil je daar alles over weten, dan moet je maar eens naar de podcast van Als de Muren Konden Praten luisteren. Die staat online op VRT Max.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels...

0: Jonathan King, Hooked on a Feeling. Een van de lievelingsplekken thuis bij influencer Steffi Mercy is een zeteltje dat ze heeft meegenomen van bij haar ouders thuis. Het zeteltje staat in de dressing, een plek waar ze zich heel graag terugtrekt om te lezen. En natuurlijk ben ik daar eens gaan piepen.
1: Dat is geen dressing,
0: dat is een winkel, Steffi.
1: Ja, ik weet het. Ik heb echt heel veel kleren.
0: Is dat alleen van jou? Ah nee, dit is van Gerben.
1: Dit is van Gerben. Maar Gerben kan ook niet onderdoen, hè?
0: Nee, dat is waar. Die heeft er ook heel veel.
1: Ja.
0: Wow. Dat is wel echt... Maar zijn dat jouw eigen ontwerpen dan allemaal?
1: Of... Er zitten heel veel van mijn eigen collectie in, maar ook gewoon gekocht.
0: Maar, en daar zit jij dus te lezen?
1: Ja. Ja. En dat is eigenlijk ook wel echt de stoel van Floes, onze kat. Dat zie ik ook wel een beetje. Die ligt daar altijd. Als ik wakker word in de ochtend, dan kan ik die hier vinden.
0: Maar schattig, want heb jij die meegebracht van bij jouw ouders, de poes?
1: Nee, die is hier toen wij hier ongeveer een half jaartje woonden. Stond die ineens hier voor het raam. Super mager. En toen hebben wij die eten gegeven en mee naar de dierenarts gegaan, want wij dachten, ja, oei. En toen had die had een chip. Dus we wisten van wie die was. En dat was van onze buren daar ergens beneden in die gebouwen. En dat is dus het kindje van die hun twee katten. Maar zij wou eigenlijk niet meer echt binnen. Dus ze zette vaak eten buiten. Maar dat werd dan nat of ze kwam dat niet halen of zo. Dus ja, zij heeft eigenlijk zelf zo wat gekozen dat ze daar niet meer wou zijn. Dus dan hebben we samen besloten dat wij die op onze naam zetten. En af en toe gaat ze wel op wandel en dan gaat ze nog eens dag zeggen. Dus ze zien ze wel nog, maar ze is nu wel echt onze kat. En nu ja, we hebben ze zo goed verzorgd dat ze nu veel te dik is en dat ze op dieet moet. Maar ze is zo lief, echt.
0: Oh, die is dus echt voor jullie gekozen.
1: Ja.
0: Nu ik hier toch aan de zetel sta, zou ik jou een paar dilemma's willen voorleggen.
1: Ja.
0: Over lezen, een e-reader of een echt boek?
1: Zo moeilijk. Ik heb een e-reader. En ik zou zeggen, beide. Want ik vind een echt boek nog zo leuk. En dat ruikt ook zo'n beetje. En dat is zo'n leuk gevoel. Ik zou zeggen, overdag een echt boek. En in de avond, als het donker wordt, mijn e-reader. Omdat anders zo mijn lampje, dat is lastig.
0: Ja. Lees jij veel?
1: Ja.
0: Want ik zie hier geen boeken staan, wel
1: ja,
0: niet, hè?
1: In de living... onder de salontafel liggen al mijn boeken.
0: Oké, okay, mag ik eens kijken?
1: En op mijn nachtkastje ligt nu ook het boek dat ik aan het lezen ben.
0: Wat ben je aan het lezen?
1: The Crash.
0: Ken ik niet.
1: Dat is een thriller van Freda McFadden.
0: Ja?
1: Hier liggen al mijn boeken onder.
0: Kan je eens kijken,
1: de plank plooit een beetje door de zwaarte van de boeken.
0: Ah ja, Colin Hoover, die leest mijn dochter ook graag.
1: Colin Hoover zijn zo wat de boeken waardoor ik ben beginnen lezen. En nu Freda McFadden... ben ik echt van, ja, ik vind dat leuk, zo spannende boeken.
0: Ah, toch. Oké. Okay. Ja. Gezelschapsspellen. Vind je het geweldig of hatelijk?
1: Geweldig. Echt, wij zijn ook personen dat als wij op café gaan of restaurant, ik heb altijd een gezelschapsspelletje in mijn handtas.
0: En wat heb je nu in je handtas dan?
1: Nu heb ik eigenlijk geen vaste handtas, dus het ligt er niet in. Ik heb gisteren zo wat mijn handtassen leeggeruimd en terug daar in de kast gestoken. En dat is Regenboog Piraten. Ik heb dat leren kennen door mijn manager en hij heeft dat ook aan mij gegeven.
0: Hier amai!
1: Al onze gezelschapsspelletjes. Dus ja, dan kiezen we eentje uit. Skibo vinden we ook heel leuk. Maar Regenboog Piraten is onze favoriet.
0: Een bad of een douche?
1: Oh, maar ja, je vraagt aan iemand zonder bad. Ik zou altijd zeggen een douche, maar ik heb dus al 3 jaar geen bad meer. Dan mis je wel een bad.
0: Natuurlijk ouder worden of de natuur een beetje helpen? Zou je ooit cosmetische ingrepen overwegen?
1: Nee. Oh, ik krijg die aanvragen ook heel veel. Ja.
0: Nu al?
1: Ja.
0: Om wat te doen dan?
1: Neuscorrectie, lipfiller. Of ik heb ook heel veel migraine, dus ook soms botoxbehandelingen, omdat dat blijkbaar kan helpen. Nee. Maar ik krijg dus echt die aanvraag en dan denk ik, oei. Nee, ik denk niet dat ik... zeg nooit nooit, maar ik denk niet dat ik dat ooit zou doen. Ik vind dat juist mooi, ouder worden elk jaar. Is zo speciaal en je moet dat omarmen gewoon, hoe dat je lichaam verandert. Stel dat ik fysieke klachten of zo heb, of ergens, als ik vaker zou horen dat door botox mijn migraine zou weggaan, misschien wel. Mm-hmm. Want migraine is wel echt iets lastig en als dat daardoor zou weggaan, misschien wel, maar niet per se om er mooier uit te zien of iets te veranderen of zo.
0: Het zou ook echt niet nodig zijn, hè, Steffi?
1: Nee, ik vind dat, ja. vind dat ook niet. Ook al ben ik zo... Ik heb eigenlijk heel harde complexen op mijn neus. En dan als je dan zo een aanvraag krijgt voor een neuscorrectie, denk je wel... Die zien dat ook.

0: Here Comes the Rain Again van de Eurythmics. Steffi Mercy en Gerben Tuurlings, twee tiener-idolen op dit moment. Waar ze verschijnen is het feest. Maar is Steffi thuis nu anders dan hoe wij haar kennen van haar socials?
1: Dat denk ik niet. Nee? Ik denk dat we heel... Vooral ik, want Gerben toont niet echt zijn kwetsbare kant.
2: Gerben is een beetje stoer, hè?
1: Ja. Oh, ja, ja. En zo wil hij het ook, zo de grappige, gewoon ja. leuke man waar je naar kunt kijken. Maar ik toon wel echt alles van mij. Dus ik denk, ik ben wel gewoon hoe dat de mensen mij zien. Ja.
2: Als jij nu met Gerben samen op stap bent, vindt hij dat dan oké dat jij inderdaad alles toont? Want hij maakt een ander soort van content wel,
1: ja,
2: hè?
1: Ja, we hebben daar regels over. Hè. Ik mag alles tonen van mezelf en ik mag zeggen als ik mij niet zo goed voel of bijvoorbeeld een periode heel veel stress heb gehad, ik ga dat ook altijd uitspreken en zeggen hoe ik me echt heb gevoeld. En dat ik kan ook echt soms zeggen, bijvoorbeeld als ik een hele stressvolle periode heb gehad, bijvoorbeeld voor de launch van Mercieke was wel even alle hens aan dek en alles moest perfect zijn, dan ben ik ook niet de liefste persoon tegen de mensen die het dichtst bij mij staan, tegen mijn mama en papa en Gerben. En dan durf ik dat uit te spreken en dan babbel ik daarover, omdat ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben.
2: Absoluut.
1: Als de stress de bovenhand neemt, dat je niet de leukste versie van jezelf bent. Maar dat gaat dan over mij. Maar ik moet niet in Gerben zijn naam gaan babbelen of ik moet niks over onze relatie zeggen. Ik moet niet zeggen, oh Gerben, ik heb een knallende ruzie gehad gisteren. Want dat is iets privé en dat vindt hij ook niet leuk. Terwijl ik zou dat ook open en eerlijk willen delen, dat wij als koppel, want daar laten we wel vooral de perfecte versie zien.
2: Ja.
1: Ook gewoon omdat ik niet in Gerben zijn naam moet zeggen wat er soms speelt of zo. En dat vind ik soms moeilijk, gewoon omdat ik heel graag echt die persoon wil zijn waar je naar kunt kijken en waarvan je denkt, ah ja, dat heb ik ook soms.
2: Als ik jou over 30 jaar terug zou willen komen opzoeken, hè, is dit dan het appartement waar ik jullie terug zal vinden?
1: Nee. We zijn nu ook op zoek naar een huis om te kopen, omdat we wel zeker zijn van dat we samen kunnen wonen. Dus we zijn nu wel op zoek naar echt een eigen plekje. Dit voelt ook als ons eigen plekje, maar echt iets van ons.
2: Dus een huis ergens.
1: Ja.
2: In de buurt wel.
1: In de buurt, ja. Sowieso, rondom Leuven.
2: Niet te ver van mama en papa.
1: Nee. Okay. Want met het werk dat wij doen is soms zo last minute. En dan moet je naar daar en dan moet je naar daar. En mijn ouders zouden niks liever hebben dan elke dag hun kleinkind bij hun te hebben. Maar af en toe denk ik wel dat zij gaan moeten last minute inspringen en dan is het goed dat we maar een kwartiertje van Gerben zijn ouders wonen en een kwartiertje van mijn ouders.

0: Ah ja, vergeet Barbara. Het is Steffi Massy op dit ogenblik. Of hoe het leven toch kan lopen, hè. Van een meisje dat het niet echt gemakkelijk had op school. Filmpjes ging posten op TikTok en een jaar later een fenomeen werd. Maar hoe ziet de toekomst eruit? Ja, voor iemand van 24 kan je nog heel ver weg in de tijd dromen. Dus vroeg ik Steffi, stel dat ik je over 40 jaar een mail stuur met de vraag: Steffi, hoe gaat het nu met jou? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
1: Hey Anja, het gaat enorm goed met mij. Ik woon in een gezellig huis met veel licht en knus ingericht. Gerbe en ik hebben 2 kindjes. Een jongen en een meisje. Mercieke is een groot succes en heeft ondertussen meerdere kazen waar mensen dagelijks van genieten. Ik maak programma's die iets bijdragen aan de maatschappij en ik probeer... Amai, ik vind

0: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Bij een brand op een camping in Grobbendonk is vanmorgen 1 dode gevallen. Er komen voorlopig geen extra maatregelen tegen de droogte. En de Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft opvallend scherpe kritiek op het geweld door kolonisten. Bij een zware brand op een camping in Grobbendonk in de provincie Antwerpen is een lichaam gevonden in een uitgebrande chalet. De brand ontstond rond 5 uur vanmorgen. Volgens het parket gaat het mogelijk om brandstichting. Marieke van Kouwenbergen, zijn er al meer details bekend?
1: Ja, het gaat om een bijzonder hevige brand. Dat is ook te zien op beelden die omstaanders hebben gemaakt. 2 chalets zijn volledig in de as gelegd en een derde chalet raakte grotendeels verwoest door de vlammen. De brandweer had zo'n 2 uur nodig om het vuur daar onder controle te krijgen. En na het blussen vond ze dan in een van die chalets een lichaam. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat, zegt Christophe Aerts van het Antwerpse parket.
2: Op dit moment hebben we daar nog geen zekerheid over een identiteit. Dat onderzoek loopt daar volop. Maar er is een vermoeden tijdens de vaststellingen dat er sprake zou kunnen zijn van brandstichting. Dat is de reden waarom op dit moment het labo en de branddeskundigen daar ter plaatse een onderzoek aan het voeren zijn.
1: Enkele tientallen andere bewoners van de camping werden wel tijdig geëvacueerd. Zij moesten hals over kop vertrekken en worden momenteel opgevangen in een kantine vlakbij.
0: Dankjewel, Marieke. Een jonge vrouw van 19 is gisteravond om het leven gekomen bij een treinongeluk aan het station van Wijchmaal in Vlaams-Brabant. Ze kwam van een ander perron en stak de gesloten overweg over. Mogelijk was ze afgeleid door haar gsm. De vrouw werd aangereden door een doorrijdende trein die uit de andere richting kwam. Frederik Petit van spoorwegbeheerder Infrabel.
3: Het spijtige en dramatische ongeval van gisteren toont nogmaals aan dat alle weggebruikers, groot en klein, jong en oud, altijd voorzichtig moeten zijn aan een overweg. Dat wil zeggen stoppen bij een rood licht en aangesloten slagboom. Het is niet omdat er een trein uit de ene richting is gepasseerd dat er uit de andere richting geen andere trein kan komen. Want dat heeft net het spijtige ongeval van gisteren veroorzaakt.
0: Er komen voorlopig geen extra maatregelen tegen de droogte. Dat heeft de droogtecommissie beslist. Code oranje blijft wel van kracht. Het heeft al weken amper geregend en dat blijft volgens de voorspellingen ook de komende week het geval. Minister van Omgeving Jo Broens roept inwoners, landbouwers en bedrijven opnieuw op om zeer spaarzaam om te springen met water. De druk op de watervoorraden neemt verder toe, maar voorlopig is de drinkwaterbevoorrading niet in gevaar.
4: We hebben vandaag een heel goed uitgebouwd watersysteem om de drinkwatervoorziening te kunnen blijven garanderen. Ook een zeer droge periode zoals we die nu beleven. Maar als het nog weken droog blijft, dan is het natuurlijk niet uitgesloten dat we begin september bijkomende maatregelen moeten nemen.
0: In Wallonië worden er intussen wel beperkingen ingevoerd op het gebruik van drinkwater. Dat is nu het geval in 15 steden en gemeenten. Vorige maand was in Oekraïne de dodelijkste maand voor burgers in meer dan 4 jaar oorlog. In juli kwamen er volgens de Verenigde Naties meer dan 430 Oekraïnse burgers om bij Russische bombardementen. Dat is een derde meer dan de maand ervoor en 70% meer dan in juli vorig jaar. Enkel in de eerste maanden van 2022, bij het begin van de Russische invasie, kwamen er nog meer burgers om. Rusland maakt de laatste weken gebruik van het tekort aan luchtafweerraketten in Oekraïne om steden te bombarderen met ballistische raketten en drones. De Amerikaanse ambassadeur in Israël veroordeelt scherp het geweld door kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Mike Huckabee staat bekend om zijn pro-Israëlische standpunten, maar nu noemt hij de blokkade van Palestijnse huizen door Israëlische kolonisten een vreselijke terreurdaad. Katrien van der Schoot.
5: Israëlische kolonisten hebben hun tent opgezet, elektriciteit en water afgesneden. Ze smijten stenen op de enige toegangsweg en bedreigen de bewoners. Mijn dochtertje is doodsbang, zegt Rokaya. Het huis is eigendom van een Palestijnse Amerikaan. Dat maakt zelfs de pro-Israëlische ambassadeur Huckabee boos. Het Israëlische leger heeft even geprobeerd om de kolonisten weg te jagen, maar erg veel moeite doen ze niet. Ook journalisten worden op afstand gehouden. Meer dan 500.000 Israëli's leven in illegale kolonies op de westelijke Jordaan-oever. Sinds de Gaza-oorlog is het geweld opnieuw opgeflakkerd en zijn al meer dan 1100 Palestijnen gedood.
0: Sport. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich met de snelste tijd geplaatst voor de halve finales van de 100 meter vlinderslag. Van Otterdijk is titelverdedigster op dat nummer. Gisteren won Van Otterdijk nog zilver op de 50 meter. Ze voelt zich nog niet moe.
6: Nee, ik denk ook gewoon, je zit in een kampioenschap, je hebt zoveel adrenaline, gaat gewoon door. Vanaf dat je begint te denken, oh, ik ben moe, ja, dat gaat wel komen, maar gewoon even kop scherp houden, gewoon ervoor gaan en dan kan je dat wel gewoon uitblokken en gewoon door blijven gaan.
0: En nog op het EK plaatste Luca Honvaux zich voor de halve finales van de 200 meter vrije slag. En voetbal dan. Jeremy Doku heeft zijn contract bij Manchester City verlengd. De Rode Duivel blijft tot 2031 bij City. Hij speelt al 3 jaar voor de Engelse topclub en won er al 1 keer de titel en vorig seizoen nog de Engelse beker. Het weer. Nog 2 dagen volop zon en hitte met maxima rond de 36 graden. Zaterdag opklaringen en wolken, mogelijk enkele buien en nog 29 graden in het centrum van het land. Zondag meestal droog, maandag nog hooguit 25 graden. Dit nieuws begon met een dodelijke brand op een camping in Grobbendonk vanmorgen. In een uitgebrande chalet is een lichaam gevonden. Het parket heeft vermoedens van brandstichting. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Goedemiddag. Op de E40 richting kust 25 minuten filegolven van Aalst tot Drongen. Op de E19 richting Antwerpen een kwartier erbij aan de werken in Rumst. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten aanschuiven van Berchem tot aan de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. En het gaat ook traag naar Antwerpen op de E313 met 20 minuten extra vanaf Massenhoven.
8: Radio Bene.
9: Radio Bene. Topcollectie.
8: Lars de Grote.

I can't take my eyes off you. En dat was perfect te begrijpen, want zij was gewoonweg too good to be true. Andy Williams, de snoeper. Ik zeg dat hij groot gelijk had. En ik ga nog iets zeggen. Welkom bij de Radio BNE Topcollectie. Ik ben blij dat je hier bent. Tot zover het goede nieuws.

ABC, All of My Heart. Nu zondag komt er nog veel meer uit de jaren 80 uit je radio. Met de Radio BNE tophits van 1988. Alle grote hits van toen, 2 uur lang, van 4 tot 6. Net voor de Rat Pack met Yannick. En nu, gewoon weer genieten van het moment. Net als 60 jaar geleden ook alweer, met de Love and Spoon.

0: Love and Spoonful, What a Day for a Daydream. Wat een mooie dag om een levende legende van bij ons in de bloemetjes te zetten. Ik vertel je zo dadelijk wie en waarom.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Esther Phillips, What a Difference a Day Makes, zeg dat wel. Op 13 augustus 1927 werd Josephine Verbustel geboren. Een meisje dat later bekend zou worden als Jo Leemans, zangeres en tv-presentatrice. Jo is dus jarig vandaag. Vanaf nu is ze 99 jaar jong en dat vieren we straks met een Jo Leemans top 3. Aan het einde van deze Radio BNE topcollectie. Doe gerust wat suggesties. Dat kan via de reageerknop van Radio BNE op VRT Max. En ik maak er straks een top 3'tje van. Jo Leemans, vandaag dus 99 jaar. En dit hier zong ze toen ze al bekend was als de Vlaamse Doris Day. Eind jaren 50.

0: Jo Leemans heeft nog een tijdje in Benidorm gewoond, dus ik dacht, dit kan ook nog even. Las Ketchup en de Ketchup Song. Op de E40 richting kust een half uur file golven tussen Erpenmeren en Brugge. Naar Antwerpen op de E19 10 minuten tussen Mechelen-Noord en de Werken in de Rumst. En op de E313 15 minuten extra vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ook een kwartier tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. En op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Zellik moet je opletten door een defect voertuig op de rechterrijstrook.
1: Radio Bene. Radio Bene topcollectie.
2: Lars de Grote. De

Sam en Dave, die waren uit het goede hout gesneden om dit soort liedjes te zingen. I'm a soul man. En er is dan weer een van die mannen uit de afdeling Vlaamse iconen van de jongste decennia. Zijn naam is Lux Steeno.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1+1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schatje, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
5: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: IKEA-tip van de week.
9: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
10: Ah ja, om de matrassen te testen.
8: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
11: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
10: Wat?
8: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
10: En wat met de balletjes?
8: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
12: Mannekes,
13: Bompie,
12: deze ga je fantastisch vinden.
13: Denkte?
12: Vrijdag en zaterdag.
13: Ja?
12: Is het nee?
13: Is het nee?
12: Tegen BTW.
14: Is het nee tegen BTW?
13: Allee, gast.
14: Dat is fantastisch.
12: Zie je wel.
15: Hoe maak je het?
16: Samen met Gamma. Gamma.
15: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.

Nile Rodgers en Bernard Edwards. Die twee hielden zich vooral bezig met de groepen Chic en Sister Sledge, maar ook met een Frans zangeresje uit de jaren 60. Sheila. Het project heette Sheila and B Devotion met Spacer. 13 augustus, dat is niet alleen de verjaardag van Jo Leemans. Dat is ook de dag waarop Dan Fogelberg geboren werd in 1951. Maar die verjaardag vieren, dat zit er al een tijdje niet meer in. In 2007 is hij gestorven. Jammer, vandaag wordt hij dus geen 75 jaar. Maar we zijn hem erg dankbaar voor deze evergreen van eind jaren 70.

The Coasters, Jagger Jack, met de geweldige King Curtis op de saxofoon. De jongen is jammer genoeg niet ouder geworden dan 37, want in augustus 1971 werd hij neergestoken tijdens een discussie. En die steekwonde is hem fataal geworden. Hij is overleden op 13 augustus, vandaag net 55 jaar geleden. Ondertussen even vooruitblikken naar het weekend nu, doen we met Niels. Ik ben alleen.

Het is zaterdagavond en ik heb geld, maar ik heb niemand. Ja, zo is het altijd wat. Sam Cooke. En op een zaterdag in het jaar 2000 hebben deze twee het Eurovisie Songfestival gewonnen voor Denemarken. The Olsen Brothers.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
3: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. Er komen in Vlaanderen voorlopig geen extra maatregelen tegen de droogte. Dat heeft de droogtecommissie beslist. Code oranje blijft wel van kracht. Het heeft al weken amper geregend. En dat blijft volgens de voorspellingen ook de komende week het geval. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens roept inwoners, landbouwers en bedrijven op om opnieuw zeer spaarzaam om te springen met water. De druk op de watervoorraden neemt toe, maar voor

0: voorlopig is de drinkwaterbevoorrading niet in gevaar.
1: We hebben vandaag een heel goed uitgebouwd watersysteem, hè, om de drinkwatervoorziening te kunnen blijven garanderen. Ook in zeer droge periodes zoals we die nu beleven. Maar als het nog weken droog blijft, dan is het natuurlijk niet uitgesloten dat we begin september bijkomende maatregelen moeten nemen.
0: In Wallonië worden er intussen wel beperkingen ingevoerd op het gebruik van drinkwater. Dat is nu al het geval in 15 steden en gemeenten. Bij het afvalverwerkend bedrijf Renewy in Houthalen in Limburg is kort na de middag brand uitgebroken. Het vuur ontstond op de plaats waar papier en karton wordt opgeslagen om te recycleren. Karen de Smet van de brandweer.
2: Er stond een hal in volle vuur bij aankomst. Daarop hebben wij ook onmiddellijk extra tankwagens opgeroepen. En nu zijn wij eigenlijk heel erg bezig om de voorzijde en de nabijgelegen hal proberen te vrijwaren. Het bedrijf heeft de mensen veilig geëvacueerd. En tot op heden is er geen gewonden. En laten we hopen dat dat zo blijft.
0: Benzine tanken wordt morgen weer duurder. Voor een liter benzine 95 betaal je dan maximaal 1,94 euro aan de pomp. Dat is 7 cent meer dan vandaag. Voor benzine 98 komt er zelfs 10 cent per liter bij. Dat komt nog altijd door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran in het Midden-Oosten. Bij een ontploffing bij een bedrijf in het Rotterdamse havengebied is een dode gevallen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De politie onderzoekt wat er gebeurd is. Vanmorgen was er al een stroomstoring in hetzelfde gebied en er stond even een transformatorcabine in brand. De stroomstoring legde alle processen stil in de raffinaderij van ExxonMobil. En de fabriek moest gassen affakkelen. Het is nog niet duidelijk of de stroomstoring van vanmorgen en de ontploffing iets met elkaar te maken hebben. En het is nog nooit zo warm geweest op een 13e augustus als vandaag, sinds het begin van de metingen. In het meetstation in Ukkel werd al 32,2 graden gemeten en daarmee is het dagrecord van vorig jaar gebroken. In de loop van de namiddag zal de temperatuur zelfs nog verder oplopen. En dat kwik kan dus stijgen tot 36 graden. Ook morgen krijgen we gelijkaardige temperaturen. Zaterdag opklaringen en wolken, mogelijk enkele buien en nog 29 graden in het centrum van het land. Zondag meestal droog en maandag hooguit 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Op de E40 richting kust, 20 minuten file golven tussen Erpenmeren en Beernem. Naar Antwerpen op de enige 10, 15 minuten tussen Mechelen-Noord en de Werken in Drumst. En op de E313, 10 extra vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten ook tussen Merksem en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Brussel op de A12 opletten tussen Wilrijk en Aartselaar door een ongeval op de rechte rijstrook. Op de buitenring rond Brussel zie ik een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. En op de N16 naar Willebroek, 20 minuten aan de werken in Temse.
4: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
5: Lars de Grote.

Owen Paul, My Favorite Waste of Time. Denk even na over je favoriete evergreen uit het verzameld werk van Jo Leemans. En laat me weten wat ik voor jou mag spelen. Radio BNE viert vandaag de 99ste verjaardag van Jo. Dat doen we met de 3 meest gevraagde liedjes. En die hoor je straks aan het einde van deze topcollectie. Net voor 4 uur. Je kan me bereiken via de reageerknop van Radio BNE op VRT Max. En felicitaties zijn ook welkom. Op Facebook. Je vindt ons bij VRT Radio BNE.

mens kan zichzelf nogal wat wijs maken als het gaat over vroegere relaties. De Doobie Brothers hebben daar een mooie song over gemaakt. What a Fool Believes. Geloof het of niet, maar nu gaan we toch nog eens naar het midden van de jaren 60. Voor die ene grote hit van een groepje uit Ohio. The McCoys.

0: Leuke satire uit de jaren 70. Onze auto's gaan steeds sneller en sneller. Maar ja, wat ben je ermee? De files worden ook altijd maar langer en langer. Ook toen al. Sailor en Traffic Jam.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Een stralende zachte huid, dat is de summer must-have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
8: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
9: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: IKEA-tip van de week.
12: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
13: Ah ja, om de matrassen te testen.
11: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
14: IKEA.
11: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
13: Wat?
11: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
13: En wat met de balletjes?
11: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

Cher met heel veel spijt. If I could turn back time. Dat kan dus niet, maar we kunnen wel vooruitblikken. Ondertussen zie ik mooie suggesties binnenkomen voor de verjaardagtop van Jo Leemans. Jo is vanaf nu 99 jaar jong en aan het einde van deze topcollectie speel ik de 3 meest gevraagde evergreens. Voorlopig staat Diep in mijn hart op nummer 1. Laat maar weten wat het voor jou mag worden via Radio BNE op VRT Max.

andere man. Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon met een ander te delen. Ik had al te lang met mijn eigen geleefd. En dan liep ik van je weg in de kerk.

had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

0: Mannen met gitaren, de Gypsy Kings, Volare. Konden we maar over de files vliegen. Op de Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen op de E19, 15 minuten tussen Mechelen-Noord en de Werken in Drumst. Naar Brussel op de A12 opletten tussen Wilrijk en Aartselaar door een ongeval op de rechte rijstrook. Op de buitenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de N16 naar Willebroek 15 minuten aan de Werken in Temse. Naar Kortrijk op de E17 tussen Destelbergen en de Werken in Gentbrugge 10 minuten. En ook opletten op de R4, de binnenring van Gent tussen Laarne en Melle door een ongeval op de linkerrijstrook.
1: Radio Bene, topcollectie. Radio Bene. Lars de Grote.

Charles Aznavour met de Engelse versie van een van zijn eigen liedjes, Le plaisir démodé. In dit geval The Old Fashioned Way. Kijk, daar houden wij van, hier bij Radio BNE. Gewoon op ouderwetse wijze genieten. Niks mis mee. Van de mooiste evergreens en van de beste artiesten van bij ons.

De Franse hit in de zomer van 1955. Charlotte Genet over de Nationale 7, de weg van Parijs naar het zuiden. Heerlijke nostalgie. En voor de volgende jongens moeten we naar het oosten kijken. Het was het jaar 2000 en het was de eerste keer dat Letland meedeed aan het Eurovisie Songfestival. En die gasten werden al meteen derde. Ze hebben er ook een internationale hit aan overgehouden. Brainstorm and My Star.

zij, zij, zij, zij. The Tremolos, Suddenly You Love Me. En kijk, plotseling zijn ze daar weer. Onze ondertussen bekende DAB Plus radio's. Vanaf maandag kan je ze weer verdienen. Gewoon door te luisteren en op het goede moment te reageren. DAB Plus radio's, speciaal voor jou. De eerste gaat de deur uit tijdens Radio BNE Klaar Wakker. Nu maandag tussen 6 en 9. Bij Peter, dat is de goede vriend van Herbert.

0: 1, 2, 3, Say You Love Me, als Gloria Estefan haar zin gezet heeft op een love interest. Maar dat geeft ze niet op. Goed hoor. Radio Bene.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
10: Ah, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
9: Ah, oh, top hè, die Kate.
11: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee.
12: Radio Bene.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. De oorzaak van de piek is nog altijd de aanhoudende spanning in het Midden-Oosten. Een gemiddeld gezin dat deze maand een nieuw contract afsluit betaalt €73 per jaar meer voor elektriciteit en €290 per jaar meer voor aardgas. Ook mensen die al een lopend variabel contract hebben, zullen de prijsstijgingen de komende maanden voelen. Wie een vast contract heeft, merkt voorlopig geen impact. De N-VA wil bekijken hoe ambtenaren die op ziektepensioen zijn toch opnieuw naar werk begeleid kunnen worden. In die groep van bijna 90.000 mensen zitten ook 2 burgemeesters en 15 schepenen. Dat schrijft het laatste nieuws. Die zijn volgens de overheid te ziek om te werken, maar besturen intussen wel hun gemeente. Dat ze hun pensioen combineren met een mandaat als politicus en het loon dat daarbij hoort, is niet tegen de wet, maar volgens

0: oud-N-VA-parlementslid Eva de Mesmaker toont het wel aan dat veel mensen die op ziektepensioen gestuurd zijn wel degelijk nog kunnen werken.
1: Die hele grote groep van 87.000 mensen die nu ziektepensioen ontvangt, dat we daar zeker moeten kijken wat we met die groep doen. We hebben ze in het verleden heel vaak met rust gelaten. Dus ik denk dat we in de plaats van ze in die gouden kooi van het ziektepensioen te houden, toch ook naar die groep toe moeten kijken hoe we ze misschien kunnen reïntegreren, hoe we ze kunnen begeleiden, kunnen kijken wat wel nog kan voor die mensen in plaats van ze gewoon met rust te laten.
0: Rusland zegt dat het 261 lichamen van gesneuvelde Oekraïense militairen heeft overhandigd aan Oekraïne. Zelf kreeg het 24 lichamen van gesneuvelde Russische militairen terug. Beide landen hebben vorige zomer afgesproken om duizenden lichamen te bezorgen aan elkaar. Dat is naast de uitwisseling van krijgsgevangenen overigens ook het enige resultaat dat onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne over de oorlog al hebben opgeleverd. Sport op het EK Atletiek in Birmingham in het Verenigd Koninkrijk heeft Helena Bonnet zich geplaatst voor de finale van de 400 meter. Ze liep een persoonlijk record in haar halve finale. Ook hoogspringster Merel Maas gaat door naar de finale en Remy Schiens kwalificeerde zich voor de finale van de 3000 meter stiepel. Het weer. Nog 2 dagen volop zon en hitte met maxima rond de 36 graden. Zaterdag opklaringen en wolken, mogelijk enkele buien en nog 29 graden in het centrum van het land. Zondag meestal droog, maandag nog hooguit 25 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Op de Antwerpse ring richting Nederland ruim een half uur trager nu tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E19 ook 20 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Op de buitenringen rond Brussel een kwartier file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. Op de N16 naar Willebroek 20 minuten aan de Werken in Temse. En naar Kortrijk op de E17 tussen Beervelde en de Werken in Gent-Brugge 10 minuten.
3: Radio Bene, topcollectie.
4: Lars de Grote.

Diana Ross, een dame van 80 jaar ondertussen. En dat is nog piepjong. Straks gaan we Jo Leemans vieren met drie evergreens uit haar zangcarrière. Jo is vandaag 99 jaar geworden. En je favoriete evergreen kan je nog altijd bestellen via de reageerknop van Radio BNE op VRT Max. Drie evergreens aan het einde van deze topcollectie. En nu drie stappen om het grote geluk te vinden. Oké, het woord is aan Eddie Cochran.

Gebroken hart, niet leuk, maar het kan wel een goede song opleveren. En een dikke hit. Dat is ook in dit geval gebeurd. Toto, Stop Loving You. Onze liefde voor de mooiste evergreens en de beste artiesten van bij ons, die zal nooit overgaan. Je vindt dat helemaal bovenaan de statuten van Radio BNE. Echt waar.

0: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij. Knaldi!
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar 5,50 euro.

The Beatles, I Feel Fine. Jo Leemans was er toen 37 toen dit verscheen. En vanaf nu is ze een meisje van 99. Straks hoor je de drie meest gevraagde evergreens uit haar carrière. En ik ben nog niet aan het tellen, dus je suggestie is nog welkom via Radio BNE op VRT Max.

0: Een engelachtig geluid uit de jaren 80. Eurythmics, There Must Be an Angel. Op de Antwerpse ring richting Nederland, ruim een half uur trager nu tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent, 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne door een ongeval. Maak daar een reddingstrook. Naar Antwerpen op de E19, 20 minuten tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Drumst. En op de E17 in Zwijndrecht, opletten door een ongeval. Er is één rijstrook dicht en er staat een file van 10 minuten. Op de buitenring rond Brussel een kwartier filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de N16 naar Willebroek, 10 minuten aan de Werken in Temse. En naar Kortrijk op de E17 tussen Beervelde en de Werken in Gentbrugge, 10 minuten extra daar.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Billy Paul. Het moest allemaal in het geheim gebeuren, maar dan heeft hij er een liedje over gemaakt en zo waren we meteen allemaal op de hoogte. Billy Paul, Me and Mrs. Jones.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
7: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing 2 plus

De House Martins, happy hour. Geen twee, maar wel drie stuks. Ik ga nu beginnen tellen, zie. Ik ga alle reacties bundelen en over een minuut of zeven krijg je de drie meest gevraagde liedjes van Jo Leemans. Dat is onze manier om Jo een gelukkige 99ste verjaardag toe te wensen. Met jouw suggesties en met jouw groetjes.

0: Police, I can't stand losing you. Blijf maar lekker hier. Jo Leemans werd geboren op 13 augustus 1927. Jo is vanaf nu een levende legende van 99 jaar. En ik speel nu op Radio Bene jouw meest gevraagde evergreens uit haar muzikale carrière. Dit is nummer 3.
1: Weet

Weet je nog wel die avond in de regen? Zeker weten. Dit was goed als nummer 3. En op 2 heb je een evergreen van Jo uit 1959.

Jo Leemans, toen 32 jaar oud en vanaf vandaag 99 jaar jong. Diep in mijn hart op nummer 2. En dit hier kreeg de meeste stemmen.

De toekomst die mag vooral nog heel veel mooie momenten brengen. Jo Leemans, net 70 jaar geleden. En vandaag nog eens op haar 99ste verjaardag. Que sera, sera. Gelukkige verjaardag. Wensen blijven welkom op Facebook. Je vindt ons bij VRT Radio BNE. Dadelijk Vanessa. Veel plezier.

0: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Dat komt nog altijd door de spanningen in het Midden-Oosten. Een gemiddeld gezin dat deze maand een nieuw contract afsluit, betaalt €73 per jaar meer voor elektriciteit en €290 per jaar meer voor aardgas. Of je de prijsstijging meteen gaat voelen hangt af van wat voor soort contract je hebt en wanneer je het hebt afgesloten, zegt Didier van Overloop van de Nutsregulator.
1: Als je deze maand een nieuw contract sluit, dan zal je meteen de impact van die hogere prijzen voelen. Als je een bestaand contract hebt, dan hangt het ervan af welk type contract je hebt. Als je een vast contract hebt, dan blijft de prijs gedurende de looptijd van dat contract onaangepast. Als je een variabel contract hebt, dan worden de prijzen per maand of om de 3 maanden aangepast. En dan zal je daar ook de impact van voelen.
0: In Willebroek in de provincie Antwerpen experimenteren 11 bedrijven, overheids- en onderzoeksinstellingen met nieuwe manieren om PFAS-verontreiniging aan te pakken. PFAS zijn chemische stoffen waarmee je bijvoorbeeld iets waterdicht of vuil afstotend kan maken, maar ze kunnen schadelijk zijn voor de mens en het milieu. Rond de oude papierfabriek De Naaier wordt de PFAS uit de grond gespoeld en ter plaatse afgebroken of heel compact weggevoerd. Jan Verheijen van de Vlaamse Openbare Afvalmaatschappij.
2: De klassieke aanpak van sanering bestaat dan ook heel vaak nog uit ontgraven, afvoeren, storten of naar een verbrandings- of reinigingsinstallatie sturen. Dat is heel kostenintensief

0: ook belastend voor het leefmilieu. Je moet met tonnen en tonnen verontreiniging de grond gaan rondrijden. En daarom is het belangrijk dat we nieuwe technieken proberen. Innovatieve technieken waarbij we bodem en grondwater kunnen aanpakken zonder ze te moeten ontgraven.
1: In Noord-Frankrijk zijn meer dan 200 brandweermensen ingezet in de buurt van Boulogne-sur-Mer. Daar woeden sinds gisteren 3 branden in de duinen. Die hebben zich de voorbije nacht niet verder uitgebreid, maar zijn nog niet onder controle. Zowat 180 hectare is daar al verwoest. En dan nog dit. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben arbeiders tijdens renovatiewerken een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het goud was ingemetseld in de muren van een kelder van een gebouw van CAW Oost-Vlaanderen. In totaal zou de schat zo'n 9 miljoen euro waard zijn. Geert Hillaert, algemeen directeur bij CAW Oost-Vlaanderen.
2: Die goudklompen zijn zoals alle goud, reguliere goudklompen zijn die genummerd. En die gouden munten zijn oude gouden ponden eigenlijk. Voorraad een hoeveelheid gouden ponden, ja. De eerste reactie is de verwondering, waardoor je natuurlijk zo snel mogelijk die hoeveelheid toch wel in veiligheid wil brengen.
1: De politie bewaart de schat op een veilige locatie. Het parket onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het is dus nog niet duidelijk of het CAW het goud ook zal mogen houden. Het weer. Nog 2 dagen volop zon en hitte met maxima rond 36 graden. Zaterdag opklaringen en wolken, mogelijk enkele buien en nog 29 graden dan in het centrum van het land. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, alleen maar gouden muziekjes hier. En ja, die mag je gewoon allemaal houden. Eerst nog 160 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent bijna 1 uur tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum door een ongeval op de middenrijstrook. Ook in Deurne is er hinder door een ongeval, maak daar een reddingstrook. Naar Antwerpen op de A12 vanaf Leugenberg een kwartier. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst 20 minuten. En dat is ook het geval op de A12 tussen Strombeek en Londerzeel. Ook richting Brussel 10 minuten op de E19 aan die Werken in Rumst. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring gaat het traag tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Richting Leuven op de E40 10 minuten bij de Werken in Bertem. Op de N16 naar Willebroek een kwartier aan de Werken in Temse. Naar Kortrijk op de E17 tussen Beervelde en de Werken in Gentbrugge 10 minuten. En in Hamme is door een ongeval de N41, de Rijksweg, in beide richtingen afgesloten aan het kruispunt met de Dendermondse Steenweg.
4: Radio Bene.
3: Zeer welkom.
5: Radio Bene, goed gezind.
4: Vanessa van Hoven.

Julian Marshall en Kit Hain, samen Marshall Hain, Brits popduo met één enorme hit. En nochtans houden ze allebei veel meer van jazz dan van pop. Maar ja, dat verkoopt net iets minder goed. Heel goedemiddag. Het is geen weer om te dansen in de stad. Het is weer om met de voetjes in het water van een vijver te zitten. Als daar nog genoeg water in staat, in elk geval. Vivian uit de Mannen die stuurde een foto van haar vijver. Door de droogte staat het water daarin zo laag dat de zwanen op dit moment veel meer stappen dan dat ze kunnen zwemmen. Lang leven de airco hier, overal op VRT.

Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. En dat vindt Dave Barry ook. Hij apprecieert haar kleine gebaren en haar lieve woordjes enorm. Ja, veel mannen vinden het maar niks wanneer ze worden aangesproken op hun little thing. Maar stel je de verbazing voor van de Kings wanneer Lola ook over onderdelen bleek te beschikken die je bij gewone vrouwen echt helemaal nooit aantreft, hoor.

The Kings over hun bijzondere avontuur met Lola. Vandaag draait het nogthans allemaal om Jo Leemans, die 99 wordt. Je hoorde al een aantal hits van haar daarnet bij Lars in de topcollectie. Vanochtend ook bij Peter in de radio, ben ik klaar wakker. Daar voeg ik er straks nog heel graag eentje aan toe. Eentje met een hoog Red Pack gehalte, of wat had je gedacht? Nu eerst de nieuwe single van een Vlaamse artiest die begin augustus zijn 78ste verjaardag vierde. Dat was Danny Fabri. MUZIEK

0: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Mannekes,
4: Bompie.
3: Die gaat het fantastisch vinden.
5: Denkt u?
3: Vrijdag en zaterdag.
4: Ja?
3: Is het nee?
5: Is het nee?
3: Tegen BTW.
6: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
3: Dat is fantastisch.
2: Zie je wel.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.

Norah Jones was 23 toen ze debuteerde met het album Come Away With Me, een mix van jazz, blues, country en folk. En daar werden 27 miljoen stuks van verkocht. Daarmee is dat debuut van Jones het op twee na meest verkochte album van de 21ste eeuw. And I Do Know Why. Het is gewoonweg prachtig. Dit is helemaal anders en hier worden we dubbel goedgezind van. Kom aan, André.

0: Quattro is bezig aan een kleine Europese tournee. Je kunt daar nog tot de herfst gaan zien in Duitsland en Denemarken. En in november trekt ze door Australië. If you can't give me love. Is verkeersinformatie ook goed? Nee, zeker. Op de Antwerpse ring naar Nederland. 40 minuten trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent ook 40 tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Centrum door een eerder ongeval. Naar Antwerpen een kwartier op de A12 vanaf Leugenberg, op de E19 vanaf Kleine Bareel en op de E313 vanaf Massenhoven. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst 20 minuten. En 10 op de A12 tussen Strombeek en Londerzeel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Richting Leuven op de E40 10 minuten bij de Werken in Berthem. 20 op de N16 naar Willebroek aan de Werken in Temse. En in Hamme is door een ongeval de N41 de Rijksweg in beide richtingen afgesloten aan het kruispunt met de Dendermondse Steenweg.
1: Radio BNN, goed gezind. De tijd van je leven. Van

Had gelijk, het is een mannenwereld. Maar ook mannen tonen maar beter respect voor de natuur. En zeker voor beschermde dieren. Op een Spitsbergen bij Noorwegen vond een man het leuk om van op een schip een slapende ijsbeer te doen schrikken door de misthoorn te luiden. De beer schrok zich rot, is ergens anders verder gaan slapen. Nu is het dus in Spitsbergen ten strengste verboden om een ijsbeer te lokken, te achtervolgen, maar ook onnodig te storen. Die grap met de misthoorn heeft de matroos een boete van €4.550 opgeleverd. Die zal dus voortaan geen slapende honden, zeehonden en zeker geen ijsberen meer wakker maken. En dat is goed.

0: Het antwoord op de quizvraag: noem een artiest uit Mozambique die enkele grote hits had in Europa. Ik zou zelf ook niet veel verder komen dan deze Afrique Simone, denk ik. Nog een quizvraag. Noem zoveel mogelijk artiesten die ooit voor Nederland het Eurovisie Songfestival wonnen. Ik draai er dadelijk één van.
1: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
3: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Teachin. Een van de groepen die ooit voor Nederland het Eurovisie Songfestival wonnen. Maar dat was niet met Fly Away, wel met Dinge Dong. Nederland won het festival in totaal 5 keer. In de jaren 50 dankzij Corrie Brokken en Teddy Scholte. Lenny Koer zegevierde in 69. En de laatste keer scoorde Duncan Lawrence. Dat was 7 jaar geleden. In 2015 bestond Eurovision 60 jaar. En voor de grap mocht Australië ook een keer meedoen. Ja, je gaat het zien aankomen. Hè. Dat is zo meegevallen dat ze altijd zijn mogen blijven meedoen. Nu nog een inzending. Genre Man at Work. En ze kunnen nog winnen ook. Dan mogen ze het nog altijd niet organiseren.

0: Angela Clark. Lang geleden was zij een van de internationale artiesten die kwamen zingen op Zomerhit. De Vlaamse artiesten konden zich toen omkleden in zo'n klein houten kotje dat bij de verkiezingen als stemhokje werd gebruikt. De internationale vedetten kregen ook wel zo'n hokje, maar dan wat groter. Toen Petula Clark gevraagd was om Downtown te zingen, dacht ze eerst dat dat hokje een grap was. Toen ze het zag, sprak ze blijkbaar de legendarische woorden uit: "Oh, is this my castle?" Waarop ze spreekwoordelijk de ogen sloot en dan maar aanvaarde wat haar aangeboden werd. Ze gaf een fantastische optreden, maar meteen daarna nam ze de benen en was ze weg.
1: Zandkasteel, springkasteel, luchtkasteel, nooit te veel, nog een bol, dikke lol, hier in de tent.

Op zomerdagen klinken Lenny en de Wespen nog beter dan anders. Maar ik hoorde vandaag voor het eerst spreken van zeewespen. Dat zijn kubuskwallen, de giftigste dieren ter wereld. Die leven in warme wateren. En vorige week is er nog een jongen van 13 in Thailand overleden na de steek van zo'n zeewesp. Swimming into deep water, Don Rosenbaum. Het is goed, maar wel volledig op eigen risico.

0: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
1: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
0: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
3: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
8: Het is uw linkeroor hier, hè.
9: En uw rechteroor.
8: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
9: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
8: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
9: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
8: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
9: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
8: Ja, ja. Het kan anders.
10: IKEA-tip van de week.
11: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
12: Ah ja, om de matrassen te testen.
10: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
13: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
12: Wat?
10: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
12: En wat met de balletjes?
10: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
14: Radio BNE.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Toon Janssens. De prijs van elektriciteit en aardgas piekt. Het parket onderzoekt de brand op een camping in Grobbendonk, waar één persoon om het leven kwam. En in Dendermonde is bij de renovatie van een oud gebouw 9 miljoen euro aan goud gevonden. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Amaury de Mulder, jij hebt die cijfers bekeken. Hoe gaan gezinnen dit voelen?
1: Wel, dat hangt ervan af of je een vast of een variabel contract hebt. Met een vast contract verandert er voorlopig niets. Die prijs ligt vast voor de hele duur van het contract. Heb je een variabel contract, dan rekent je leverancier prijsstijgingen ofwel elke maand, ofwel elke 3 maanden door. Maar die hogere factuur komt er daar dus sowieso aan. En die prijzen die liggen meteen een pak hoger. Een gemiddeld gezin dat nu een nieuw contract afsluit voor elektriciteit betaalt 73 euro per jaar meer dan vorige maand en 290 euro per jaar meer voor aardgas. Oorzaak, ja, dat is nog altijd het conflict in het Midden-Oosten. Die onzekerheid veroorzaakt schommelingen op de energiemarkt. In april van dit jaar was er daardoor ook al eens zo'n prijspiek. Nadien zijn die prijzen wel weer wat gedaald, maar nu is er dus opnieuw een grote stijging.
0: Oké, dankjewel Amaury. Het is nog altijd niet duidelijk wie het dodelijke slachtoffer is van de brand op een bungalowpark in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. Morgen wordt er een autopsie uitgevoerd op het lichaam. Ook over de oorzaak van de brand is er nog geen uitsluitsel, al zijn er vermoedens dat het om kwaad opzet gaat, zegt Christophe Aerts van het parket.
2: Een van de dingen is de hevigheid van de brand. Zoals ook op beelden te zien is, is de brand heel hevig geweest. Is het ook een overslaande, uitslaande brand geweest. Dus dat is toch wel heel opvallend. Dat is ook de reden waarom er een onderzoek loopt. Maar de branddeskundige moet dat natuurlijk doen met de puin die is overgebleven. En dat is natuurlijk niet zo evident. En hij heeft even de tijd nodig om dat onderzoek goed en grondig te kunnen voeren.
0: Intussen is de omgeving opnieuw vrijgegeven. De overige bewoners kunnen dus terug naar huis. In Willebroek in de provincie Antwerpen experimenteren 11 bedrijven, overheids- en onderzoeksinstellingen met nieuwe manieren om PFAS-verontreiniging aan te pakken. In plaats van grond massaal af te graven en te verplaatsen, wordt

0: de verontreinigde bodem ter plaatse aangepakt. Helene van der Beeken ging kijken hoe dat gebeurt.
1: We wandelen in Willebroek langs de vervallen gebouwen van papierfabriek De Naaier. Jan Verheijen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.
2: Er werden papieren gemaakt die water- en vetafstotend moesten zijn en daarvoor gebruikt men PFAS.
1: Want PFAS zijn chemische stoffen met handige eigenschappen, maar ze kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Het bedrijf Jan de Nul spoelt vervuilde grond en verzamelt het water in een container, toont Eline van Houwenhoven.
3: Hier komt het water met PFAS binnen. En we gaan eigenlijk daar de eigenschappen van PFAS tegen zichzelf gaan gebruiken. Dus denk aan de toepassing in blusschuim. PFAS wil graag aan de oppervlakte gaan zitten tussen water en lucht en gaat eigenlijk makkelijk meegaan met schuim.
1: Dat schuim wordt geconcentreerd en weggebracht voor vernietiging. Onderzoeksinstelling Vito pompt dan weer grondwater op en concentreert de PFAS, zegt Luc Peters.
4: Door die afvalstroom wordt elektriciteit gestuurd. En die elektriciteit zal de PFAS-moleculen volledig afbreken.
1: Als het werkt, kan dit soort installaties PFAS ter plaatse opruimen, wat minder geld en vervoer zou kosten.
0: De Brusselse watermaatschappij Vivacqua houdt de situatie van het waterpeil in de Maas nauwlettend in de gaten. Door de droogte staat dat water erg laag. Vivacqua levert drinkwater aan heel Brussel en ook daarbuiten en heeft een fabriek in Taillefer bij name. Daar wordt het water uit de Maas gehaald. Saar van der Plaatsen van Vivacqua.
5: Taillefer is onze grootste site en de productie wordt bepaald door het debiet van het Maaswater. Dus als dat debiet zakt, kan de productie worden beperkt. Op dit moment zitten we in de fase 1, dan is er een gegarandeerd minimum waar we zien dat het debiet aan het dalen is en dat we eventueel binnenkort in een fase 2 terechtkomen waarbij er een nieuwe beperking zou kunnen worden opgelegd. Sowieso als het debiet onder de 19 kubieke meter per seconde gaat, zullen we onze productie daar moeten verminderen.
0: Op de Grote Markt van Brussel is er opnieuw een groot bloementapijt aangelegd, voor de 24e keer al. Meer dan 700.000 bloemen vormen samen een bekend Japans schilderij, de Grote Golf. In het kunstwerk zijn 20 kleurvarianten van dahlia's verwerkt, bloemen die goed tegen de zon en warmte kunnen. We geven ze ook geen water meer, zegt logistiek verantwoordelijke Koen van den Bus.
6: Het begint eigenlijk nu af te sterven. En tegen zondag is het een oud tapijt geworden. Maar dat is ook de magie van wat wij doen. Het is er heel even. U ziet het eigenlijk verkleuren tot het weer niks is. En dan halen we het weg. En het zal nooit meer terugkomen. En dat is net de sterkte van ephemeral art.
0: Het bloementapijt is nog te bewonderen tot en met zondag. En dan nog dit. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben arbeiders tijdens renovatiewerken een grote hoeveelheid goudstaven en een emmer gouden munten ontdekt. Het goud was ingemetseld in de muren van een kelder van een gebouw van het CAW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. De totale waarde zou oplopen tot zo'n 9 miljoen euro. De werknemers van de bouwfirma die het goud hebben ontdekt contacteerden meteen de politie, zegt Hanne Olivier van het parket.
7: In eerste instantie moet de politie dan het goud eigenlijk veiligstellen. Dus ze hebben dat in beslag genomen en ondergebracht op een veilige locatie. En wij zijn dan ingelicht om na te gaan hoe dat geld daar terechtgekomen is. En dan zal er ook later moeten uitgemaakt worden wie nu eigenlijk de rechtmatige eigenaar is van het goud.
0: Het is dus nog niet duidelijk of het CAW het goud ook zal mogen houden. Het was nog nooit zo warm op een 13e augustus als vandaag. Het dagrecord is gebroken. Ook morgen nog volop zon en hitte met maxima rond de 36 graden. We krijgen dan voor de derde keer dit jaar een hittegolf. Zaterdag opklaringen en wolken, mogelijk enkele buien en nog 29 graden in het centrum van het land. Vooraan in dit nieuws de hoge prijzen voor elektriciteit en aardgas. De jaarfactuur voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Meer op vrtnieuws.be.
8: Bijna 7:05. Op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het 3 kwartier trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 10 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. Op de A12 tussen Stroombeek en Londerzeel. En 25 minuten op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Naar Brussel op de E19 10 minuten tussen Kontig en de Werken in Rumst. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten tussen Sint-Stevens en Wemmel. Richting Leuven op de E40 10 minuten bij de werken in Berthem. Verderop richting Lummen op de E314 10 minuten tussen Heverlee en Rotselaar. En op de N16 naar Willebroek een 30 minuten aan de werken in Temse.
9: Radio Bene.
10: Radio Bene, goed gedaan.
9: Gezind.
10: Vanessa van Hoven.

zal het proberen goed te maken. Zo spreken ze in Halle en echt niet alleen Yves Segers, de zangers van Toast. Ik heb daar een tijdje dictieles gegeven op de muziekschool. Ik moet er altijd aan denken als ik dit hoor. En die kinderen zeiden allemaal, hoe gaat het? Goed, mevrouw. Ik zeg, hoe? Goed. Ik zeg, goed, goed, goed, goed, goed. Mevrouw, als wij allemaal zeggen goed en u zegt als enige iets anders, wie heeft er dan gelijk? Ze zijn daar in Halle niet op hun mond gevallen. En zo heb ik ze altijd heel graag.

De Blue Diamonds met een lied dat in 1960 in veel jukeboxen zat en dat ook vandaag nog wel wat muntstukken zou opleveren, denk ik. Ramona. Een naam die je bij ons weinig hoort, hè. Ramona. Marlene. Dat is wel populair. Marlene de Wouters. Marlijneke van Samson en Gert. En nu is er ook de Marlene van Matthias Vergels. MUZIEK

Pink Floyd met een lied dat in de zomermaanden ook door leerkrachten zelf wordt meegezongen, want dan is het vakantie. Dan moeten ze zich niet geviseerd voelen. Teachers, all in all, you're just another brick in the wall. Als je even een pet opzet, dan neem ik je dadelijk mee naar het tuintje van mijn oom. Je gelooft niet wat voor gekke boom hij daar heeft staan.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.

Jeugdsentiment? Ik denk het wel. Degene die dat uitvindt is levenslang binnen. Een kauwgomballenboom. Met dit liedje begon de romance tussen Tom Cruise en Nicole Kidman. De twee speelden samen in Days of Thunder en daar sloeg de vonk over. De film en de liefde hebben de tand destijds niet overleefd. Maar het liedje heeft wel eeuwigheidswaarde.

Show Me Heaven, vroeg Maria McKee eerst. En kijk, ver moest je daar niet voor gaan, want Belinda Carlisle had ons al geleerd dat de hemel gewoon hier op aarde te vinden is. Heaven is a place on earth. Dadelijk de jarige van de dag. Eerst even verkeer. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 35 minuten trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E19 een half uur tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. En telkens 10 minuten op de A12 tussen Strombeek en Londerzeel en op de E313 vanaf Franst. Ook 10 minuten naar Brussel op de E19 tussen Kontich en de Werken in Rumst. Op de buitenring rond Brussel 40 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Bemmel. Op de binnenring een half uur tussen Wezenbeek en de Tervuren. Vierarmentunnel staat er. Door een ongeval op de linkerrijstrook maak daar een reddingstrook. En op de N16 naar Willebroek 25 minuten aan de Werken in Temse.

Jo Leemans, de Vlaamse Doris Day, in 1958, verliefd op heel de wereld. Jo viert vandaag haar 99ste verjaardag. Mocht je luisteren daar in Mechelen, een heerlijke dag, Joke. Drink een extra koepje champagne. En dit gedicht krijg je cadeau van Philippe Heilen uit Aalst. Vandaag word je 99 jaar. Wat een mijlpaal, echt waar. Bijna 100, wat een pracht en nog altijd vol levenslag. We wensen je geluk en gezondheid erbij. Een mooie dag, gezellig en blij. Geniet van taart, bezoek en plezier. Want 99 jaar vieren wij met veel vertier. Van harte gefeliciteerd en dat je nog lang wordt geëerd. Jo Leemans, merci.

0: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso, omdat elke rit telt.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promokoken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
5: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize...

Philippe Swan, Belgische singer-songwriter die ondertussen in de Verenigde Staten woont en die daar vooral bekendheid geniet als schilder onder de naam Le Closier. De vrolijkste jongen uit Nederland, Justin De Wilde. En daar worden ze collectief gek wanneer zijn zomerhit uit de radio knalt. Cheerio!

Daar beginnen we op donderdagnamiddag al volop naar uit te kijken, naar een luie zondag. Met nu zondag klaarwakker weekend met Peter Hermans. Tophits uit 1988 tussen 4 en 6. En aansluitend de Red Pack met Yannick Bovie. Yannick is nog tot en met 30 augustus de gastheer van de Kroener Club op Radio BNE. In september mag ik het weer van hem overnemen. En dan verhuist Yannick weer naar de zaterdagavond. Waardoor ook die avond weer zalig wordt. Nu, per ongeluk, voor Hans de Boy.

0: Met deze hitte sluit ik me daarbij aan, liever Ellen Foley. We belong to the night. Probeer het hoofd en het lijf koel te houden. En heel graag tot morgenmiddag, 4 uur.
1: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
2: De Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
3: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
2: Doorbakken.
3: Zeker?
2: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Oh, ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmes. Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: avond VRT Nieuws met Toon Janssens. De prijzen van gas en elektriciteit pieken. Het parket onderzoekt de brand op een camping in Grobbendonk waar één persoon om het leven kwam. En in Dendermonde is bij de renovatie van een oud gebouw 9 miljoen euro aan goud gevonden. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator Amaury de Mulder. Jij hebt die cijfers bekeken. Hoe gaan gezinnen dit voelen?
1: Wel, het hangt af van het soort contract dat je hebt. Gezinnen met een vast contract die zitten voorlopig goed. Maar heb je een variabel contract, dan rekent je leverancier prijsstijgingen ofwel elke maand ofwel elke 3 maanden door. Die hogere prijzen komen er daar dus sowieso aan. En ze liggen meteen ook een pak hoger. Een gemiddeld gezin dat nu een nieuw elektriciteitscontract afsluit betaalt 73 euro per jaar meer dan vorige maand. En zelfs 290 euro per jaar meer voor gas.
0: Ja, en hoe komt dat nu dan?
1: Ja, nog altijd door het conflict in het Midden-Oosten. De onzekerheid daar rond veroorzaakt schommelingen op de energiemarkt. In april was er daardoor ook al eens zo'n prijspiek. Nadien zijn de prijzen wel weer wat gedaald, maar nu is er dus opnieuw een grote stijging.
0: Oké, dankjewel Amaury. Het is nog altijd niet duidelijk wie het dodelijk slachtoffer is van de brand van morgen in een bungalowpark in Grobbendonk in de provincie Antwerpen. Morgen wordt er een autopsie uitgevoerd op het lichaam, zegt Christophe Aerts van het parket.
2: De wetsdokter en de mensen van het Disaster Victim Identification Team van de federale politie zijn er nauw bij betrokken. Zij zijn de specialisten op het terrein om identiteiten te achterhalen. Er zijn natuurlijk sterke vermoedens over wie het zou kunnen gaan, maar we werken niet met vermoedens, we werken met zekerheden. Dus dat is de reden waarom dat er nog extra onderzoek nodig heeft. En als dat dan een dag langer zal duren, ja, dan is dat belangrijker voor het onderzoek en voor de nabestaanden natuurlijk dat we daar zekerheid over hebben.
0: Ook over de oorzaak van de brand is nog onduidelijkheid. Het parket voert een onderzoek naar opzettelijke brandstichting bij nacht. In Willebroek in de provincie Antwerpen experimenteren 11 bedrijven, overheids- en onderzoeksinstellingen met nieuwe manieren om PFAS-verontreiniging aan te pakken. PFAS zijn chemische stoffen waarmee je bijvoorbeeld iets waterdicht of vuilafstotend kan maken, maar die stoffen kunnen ook schadelijk zijn voor mens en milieu. In Willebroek zijn de grond en het grondwater ermee vervuild. Onderzoeksinstelling Vito filtert het water nu, zegt Luc Peters.
3: We gaan grondwater oppompen. Het grondwater is vervuild met PFAS. Wat we dan gaan doen, is dat opgepompt vervuild grondwater gaan we filtreren. Het PFAS wordt eruit gehaald en dan krijg je een zuivere reststroom. Door die afvalstroom wordt elektriciteit gestuurd en die elektriciteit zal de PFAS-moleculen volledig afbreken.
0: Door dat op het terrein te doen, moet de grond niet afgegraven worden en vervoerd, zoals nu vaak wel gebeurt.

0: De Brusselse watermaatschappij Vivaqua houdt het waterpeil van de Maas nauwlettend in de gaten. Door de droogte staat het water erg laag. Vivaqua levert drinkwater aan heel Brussel en ook daarbuiten en heeft een fabriek in Taillefer bij name, waar dus water uit de Maas wordt gehaald. Saar van der Plaatsen van Vivaqua.
1: Taillefer is onze grootste site en de productie wordt bepaald door het debiet van het Maaswater. Dus als dat debiet zakt, kan de productie worden beperkt. Op dit moment zitten we in de fase 1, dan is er een gegarandeerd minimum waar we zien dat het debiet aan het dalen is en dat we eventueel binnenkort in een fase 2 terechtkomen waarbij er een nieuwe beperking zou kunnen worden opgelegd. Sowieso als het debiet onder de 19 kubieke meter per seconde gaat, zullen we onze productie daar moeten verminderen.
0: Op de Grote Markt van Brussel is opnieuw een enorm bloementapijt aangelegd, al voor de 24ste keer. Meer dan 700.000 bloemen vormen samen een bekend Japans schilderij, de Grote Golf. Gunter Joossen ging kijken.
2: Go to the back of the balcony, please.
3: Het is al meteen dringen op het balkon van het Brusselse stadhuis. Veel bezoekers, GSM in de aanslag, hebben vanaf daar een mooi zicht op de tekeningen in het bloementapijt.
4: Wow, fantastisch.
5: It's awesome. You got all the different colors. The flowers are in such good condition. So just wonderful, wonderful to see.
4: Ik ben een grote fan van dahlia's en er zijn echt zoveel kleuren.
6: Ik heb ook een bloemenhofje van 2x2. Ik weet wat werk dat daar aan is om daarvan iets te maken dan op een strikt. Dat is niet zo simpel.
3: Het tapijt is opgebouwd uit 20 kleursoorten dahlia's. Bloemen die goed tegen zon en warmte kunnen. Ze krijgen ook geen extra water, want het is tijdelijke kunst, zegt logistiek verantwoordelijke Koen van den Bus.
7: Het begint eigenlijk nu af te sterven. En tegen zondag is het een oud tapijt geworden, maar dat is ook de magie van wat wij doen. Het is er heel even. U ziet het eigenlijk verkleuren tot het weer niks is en dan halen we het weg en het zal nooit meer terugkomen.
3: Het tapijt ligt er nog tot en met zondag.
0: En dan nog dit. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen hebben arbeiders tijdens renovatiewerken een grote hoeveelheid goudstaven en een emmer gouden munten ontdekt. Het goud was ingemetseld in de muren van een kelder van een gebouw van het CAW, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk. De totale waarde zou oplopen tot zo'n 9 miljoen euro. De politie bewaart de schat op een veilige locatie, maar of het goud naar het CAW gaat, moet nog onderzocht worden, vertelt CAW-voorzitter Geert Hilaert.
8: De politie liet ons direct weten van dit kan gerust wel een paar jaar duren. Dat onderzoek en dergelijke meer, enerzijds, twee, ja, voor hetzelfde geld is het niet van ons. Er komt er wel degelijk nog ergens een kink in de kabel, zeg. Dus we zijn ons momenteel zeker nog niet rijk aan het rekenen. Hè. We zijn nu vooral nog aan het surfen op de golf van de verwondering, zeg. En we zijn vooral blij ook dat het ondertussen wel in veiligheid is, dat in goede handen is, zeg, bij de federale politie.
0: Het was nog nooit zo warm op een 13e augustus als vandaag, sinds het begin van de metingen. Het dagrecord is vandaag gebroken. Vanavond en vannacht krijgen we minima tussen 13 en 21 graden. Ook morgen nog veel zon en maxima dan rond de 36 graden. En we krijgen dan voor de derde keer dit jaar een hittegolf. Vooraan in dit nieuws de hoge prijzen voor elektriciteit en aardgas. De jaarfactuur voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize...

van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
1: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
1: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schat ik, dat is €4.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
4: Sst, hekeet, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
6: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je...

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Toon Janssens. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Een gemiddeld gezin dat nu een nieuw contract afsluit betaalt €73 per jaar meer voor elektriciteit en €290 per jaar meer voor aardgas dan vorige maand. Didier van Overloop van de nutsregulator vertelt hoe dat komt.
1: Er is het conflict in het Midden-Oosten dat natuurlijk al enige tijd bezig is, maar dat een onzeker verloop kent. We hebben ook al in april van dit jaar ook al een prijspiek gezien. Nadien is die prijs wat gedaald. Nu zien we opnieuw een stijging. Dus ja, het is eigenlijk vooral die geopolitieke spanningen die eigenlijk de oorzaak zijn van de gestegen prijzen.
0: Ook wie al een bestaand variabel contract heeft, zal de prijsstijging de komende maanden voelen. Met een vast contract verandert er voorlopig niets. Cosmetica-bedrijf Moroccan Oil is niet langer de hoofdsponsor van het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de organisator EBU bekendgemaakt. Moroccan Oil is van oorsprong een Israëlisch bedrijf en was al 6 jaar hoofdsponsor. Sinds de oorlog in Gaza werden er steeds meer vragen gesteld over de samenwerking tussen het bedrijf en de EBU. Critici vroegen zich luidop af of Israël kon blijven deelnemen aan het Songfestival dankzij het geld van de hoofdsponsor. Op de Grote Markt van Brussel ligt er opnieuw een enorm bloementapijt, al voor de 24ste keer. Meer dan 700.000 bloemen vormen samen een bekend Japans schilderij, de Grote Golf. In het kunstwerk zijn 20 kleurvarianten van dahlia's verwerkt, bloemen die goed tegen de zon en de warmte kunnen. En bij de opening vanmiddag zijn al veel mensen komen kijken.
2: Wow, fantastisch.
3: It's awesome. You got all the different colors. The flowers are in such good condition. So just wonderful. Wonderful to see.
2: Ik ben eigenlijk grote fan van dahlia's. En het is echt zo veel kleuren. Het is echt wow, hier zo mooi en indrukwekkend.
4: Het is prachtig gedaan. Hè? Dat moet nogal uren werk ingestoken zijn. Ik heb ook een bloemenhofje van 2 op 2. Ik weet wel werk dat daaraan is om daarvan iets te maken dat op iets trekt. Dat is niet zo simpel.
0: Het tapijt ligt er nog tot en met zondag. En sport. Op de Europese kampioenschappen zwemmen in Parijs hebben Roos van Otterdijk en Luca Envaux zich allebei geplaatst voor de finales. Roos van Otterdijk deed dat op de 100 meter vlinderslag, het nummer waarop ze 2 jaar geleden al Europees goud won in een nieuw kampioenschapsrecord. Envaux plaatste zich met de 8e tijd voor de finale van de 200 meter vrije slag in een tijd van 1 minuut, 45 seconden en 72 honderdste, een nieuw Belgisch record. Het weer. Het was nog nooit zo warm op een 13e augustus als vandaag. En sinds het begin van de metingen liever. Het dagrecord is dus gebroken. Vanavond en vannacht krijgen we minima tussen 13 en 21 graden. Ook morgen nog veel zon en maxima rond de 36 graden. We krijgen dan voor de 3e keer waarschijnlijk dit jaar een hittegolf. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Mannekes,
1: Bompie,
0: deze ga je fantastisch vinden.
2: Denkt het?
0: Vrijdag en zaterdag.
1: Ja?
0: Is het nee?
2: Is het nee?
0: Tegen BTW.
1: Is het nee tegen BTW?
2: Allee, gast.
1: Dat is fantastisch.
0: Zie je wel.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma. Gamma.
3: Morgen en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
0: Hehe.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. Wees maar zeker.

was meteen verkocht aan Stef Bos. Het klikte en we zouden samen schrijven. Dat hadden we aan elkaar beloofd. En we gingen elk onze eigen wegen. Maar die belofte ging nooit meer uit mijn hoofd.

In Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Maasmechelen in Limburg is opnieuw brand uitgebroken in natuurgebied de Mechelse Heide. In de omgeving is een donkere rookpluim te zien. Volgens burgemeester Raf ter Winge van CD&V heeft de brandweer de brand intussen wel onder controle.
1: Op dit ogenblik lijkt het zo dat er eigenlijk de zaken onder controle waren en dat het huidige gebied dat nu in brand staat inderdaad omringd is door de brandweermensen en met ook de nodige versterking die zou zijn aangerukt, zodat dit stuk nu wel degelijk kan beveiligd worden en dus verder kan nageblust worden.
0: Eerder deze zomer was er ook al een brand in het gebied. Toen werd een oppervlakte van 8 hectare verwoest. Vorig jaar werd nog een gebied van meer dan 70 hectare in de as gelegd. In Montenaken bij Gingelom in Limburg heeft dan weer een brand gewoed in een weide en een vlasveld. Enkele hectare zijn daar in de as gelegd. De brandweer kon verhinderen dat de brand oversloeg naar enkele woningen in de buurt. Het vuur flakkerde wel enkele keren opnieuw op door de wind, de droogte en de hitte. De jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gemiddeld Vlaams gezin is gestegen naar het hoogste niveau in 3 jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Een gemiddeld gezin dat nu een nieuw contract afsluit betaalt €73 per jaar meer voor elektriciteit en €290 per jaar meer voor aardgas dan vorige maand. Didier van Overloop van de nutsregulator legt uit hoe dat komt.
2: Er is het conflict in het Midden-Oosten dat natuurlijk al enige tijd bezig is, maar dat een onzeker verloop kent. We hebben ook al in april van dit jaar ook al een prijspiek gezien. Nadien is die prijs wat gedaald. Nu zien we opnieuw een stijging. Dus ja, het is eigenlijk vooral die geopolitieke spanningen die eigenlijk de oorzaak zijn van de gestegen prijzen.
0: Ook wie al een bestaand variabel contract heeft, zal de prijsstijging de komende maanden voelen. Met een vast contract verandert er voorlopig niets. In Colombia is de kans om mensen nog levend van onder het puin te halen bijzonder klein geworden. Er zijn namelijk al 72 uur verstreken na de hevige aardbeving die het land heeft getroffen. Maar toch blijven hulpdiensten en vrijwilligers voortwerken. Katrien van der Schoot keek naar de beelden uit Cali.
3: Graafmachines, hamers en schoppen blijven puin weghalen onder een ingestort flatgebouw. Tot een van de hulpverleners 2 vuisten in de lucht steekt. Even stilte iedereen, het lijkt op een teken van leven. Het is valse hoop, maar toch weten we dat daar nog 2 mensen liggen die vanmorgen nog een teken van leven gaven. En dat geeft Diana hoop. Maar 72 uur na een aardbeving is een kritiek moment. Er zijn nu 265 doden geteld in het westen van Colombia en officieel 500 vermisten. Voor hen en voor hun familie en vrienden tikt de klok.
0: En op het Europees kampioenschap zwemmen in Parijs hebben Roos van Otterdijk en Lucas Hanvaux zich allebei geplaatst voor de finales. Roos van Otterdijk deed dat op de 100 meter vlinderslag. Dat is het nummer waarop ze 2 jaar geleden al Europees goud won in een nieuw kampioenschapsrecord. Hanvaux plaatste zich met de 8e tijd voor de finales van de 200 meter vrije slag in een tijd van 1 minuut 45 seconden en 72 honderdste. Dat is een nieuw Belgisch record. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond de 36 graden. Dat zou dan de 3e hittegolf dit jaar zijn in ons land. Meer op vrtnieuws.be.

hikketje dap, klom op de trap. 'S morgens vroeg om 7:15 om de giraf een klontje te geven. Dag giraf,

Het is toch niet waar, zei de giraf. Dikketje, dikketje, dikketje, dikketje, ik stap af. O, giraf, zei dikketje dap. Ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al drie letters spellen. A, B, C, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen. Lieve deugd, zei de giraf. Kerel, kerel, kerel, kerel, ik stap af. Zeg giraf,

0: 9 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Maasmechelen in Limburg is opnieuw brand uitgebroken in natuurgebied het Mechels Bos. In de omgeving is een donkere rookpluim te zien. Maar de brand is intussen wel onder controle, zegt Dimitri Opdenaker van de brandweer.
1: Het was een enorme rookpluim. We hadden heel veel meldingen gekregen van omwonenden. Daarom hebben we ook heel snel opgeschaald. En dat betekent ook dat we met veel materiaal snel ter plaatse waren. We hebben het, denk ik wel, op een uurtje maximum hebben het omschreven. We zijn nu bezig met nablussingswerkzaamheden.
0: Eerder deze zomer was er ook al een brand in hetzelfde gebied. Toen werd een oppervlakte van 8 hectare verwoest. Vorig jaar werd nog een gebied van meer dan 70 hectare in de as gelegd. Op het Griekse eiland Chalkidiki woedt ook een hevige natuurbrand. De inwoners van een aantal dorpen op het eiland hebben de raad gekregen om te evacueren. Ook een vakantieoord wordt ontruimd. De kustwacht heeft onder meer boten ingezet om mensen weg te halen. Chalkidiki is dicht bebost. De brandweer heeft 9 blusvliegtuigen en een aantal helikopters ingezet om het vuur te bestrijden. In het zuidoosten van Engeland, dichtbij de badplaats Brighton, is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat verschillende wagons zijn gekanteld. In totaal zaten zo'n 150 reizigers op de trein. 11 passagiers raakten gewond, 2 van hen zijn er erg aan toe. Het treinverkeer in de regio zal nog de hele avond zwaar verstoord zijn. Sport dan. In het voetbal spelen Anderlecht en Gent vanavond de terugwedstrijden in de derde voorrondes van de Europese competities. Anderlecht speelt in de Europa League tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudeweel, jij volgt die wedstrijd daar voor ons. Hoe staat het daar?
2: Prima voor Anderlecht, want het is een leuk half uur geweest. En belangrijker, Anderlecht staat ook 1-0 voor. Een goal na 20 minuten van Petro, de centrale verdediger op een corner. Zijn compagnon de route, Biancon, die kon eerst koppen. De redding van de doelman, bal gelost. En Petro was er als de kippen bij om hoog in het dak van het doel te schieten. Het is een van de vele kansen in deze wedstrijd. Ook voor de Grieken trouwens, die nog niet konden scoren. Dus Anderlecht staat hier 1-0 voor. En we zijn zeker ook niet de heenwedstrijd vergeten die Anderlecht ook al won met 1-0. Het ziet er dus goed uit voor Paars-Wit.
0: Dankjewel, Tom. Gent speelt in de Conference League tegen het Zweedse Göteborg. Na een half uur spelen staat het nog 1-0 voor Gent. Gent won ook de heenwedstrijd in Zweden met 0-1. En op het Europees kampioenschap zwemmen heeft Roos van Otterdijk zich geplaatst voor de finale van de 100 meter vlinderslag. 2 jaar geleden won ze nog Europees goud op dat nummer. Van Otterdijk zwom nu een tijd van 55 seconden en 89 honderdste. Dat is een evenaring van het kampioenschapsrecord en daar is ze bijzonder blij mee.
3: Ja, sowieso. Dat is gewoon mooi. Als je gewoon op een EK daar kan staan, dat is gewoon een heel andere prestatie. Nog gewoon je naam op het ding voor iedereen om te zien van dat snelste dat ik daar ooit gezwommen is. Dat is super mooi.
0: Luca Onvaux plaatste zich dan weer voor de finale van de 200 meter vrijslag. Hij zwom een tijd van 1 minuut, 45 seconden en 72 honderdste. Dat is een nieuw Belgisch record. En in de finale van de 200 meter vrijslag bij de vrouwen is Sarah Dumont 7e geworden. De Europese titel was voor een Tsjechische. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen dan rond de 36 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: gehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren enkele honderden mensen aanwezig.
1: We wonen er een straat van waar dat gebeurd is. We kunnen dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons onnozel klein dorpje gebeurt.
2: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is en dat we dat ergens willen laten zien.
3: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen hoogkleppen op. Doe iets.
0: In Maasmechelen in Limburg is de voorbije avond opnieuw brand uitgebroken in het natuurgebied het Mechels Bos. In de omgeving was een donkere rookpluim te zien. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle, zegt Dimitri Opdenaker van de brandweer.
4: Het was een enorme rookpluim. We hadden heel veel meldingen gekregen van omwonenden. Daarom hebben we ook heel snel opgeschaald. En dat betekent ook dat we met veel materiaal snel ter plaatse waren. We hebben het denk ik wel op een uurtje maximum hebben het omschreven. We zijn nu bezig met nablussingswerkzaamheden.
0: Eerder deze zomer was er ook al een brand in het gebied. Toen werd een oppervlakte van 8 hectare verwoest. Vorig jaar werd nog een gebied van meer dan 70 hectare in de as gelegd daar. In de West Midlands in Engeland staat in het dorp Stourbridge verschillende huizen in brand door een grote grasbrand. De inwoners werden uit voorzorg geëvacueerd. Sommigen werden met een rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht. Tientallen brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden en in de omgeving is ook het treinverkeer voor alle zekerheid stilgelegd. Ook op andere plaatsen in de Midlands zijn er bosbranden uitgebroken. In Frankrijk heeft de brandweer dan weer de voorbije dag actie gevoerd uit protest tegen de werkomstandigheden. Frankrijk wordt deze zomer ook geteisterd door hevige bosbranden, terwijl de brandweer klaagt over een tekort aan middelen. Een overleg met de bevoegde minister heeft voorlopig niets opgeleverd. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
5: Het voelt vreemd. Nog nooit eerder heeft Frankrijk te maken gehad met zulke grote bosbranden als nu. En juist nu voert de brandweer actie. Vandaag werd het werk neergelegd. En er was overleg met de minister van Binnenlandse Zaken. Want, zegt de brandweer, we hebben te weinig mensen en te weinig bluswagens. Bij het blussen de afgelopen weken zijn 4 brandweerlieden om het leven gekomen. Na afloop van het overleg zeiden 9 vakbonden van de brandweer dat de minister niet 1 concrete toezegging had gedaan. De minister zei dat de nadruk nu moet liggen op het blussen van branden, maar binnen enkele weken wil hij voorstellen doen om de werksituatie te verbeteren. De brandweer wil de druk opvoeren. Voor eind september is daarom een landelijke actie- en protestdag aangekondigd, in de hoop dat de regering voor die tijd beslist om meer brandweermensen aan te trekken en meer bluswagens aan te schaffen.
0: De voorbije dag werden nabij de Franse stad Nantes nog 2000 kampeerders geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. De brandweer heeft het vuur intussen wel ook daar onder controle gekregen. En nabij de stad Bordeaux heeft de natuurbrand al een gebied van ruim 100 hectare verwoest. Zo'n 350 mensen moesten daar geëvacueerd worden. Sport dan. In het voetbal spelen Anderlecht en Gent vanavond de terugwedstrijden in de derde voorrondes van de Europese competities. Anderlecht speelt in de Europa League tegen het Griekse PAOK Saloniki. Tom Boudeweel, ze zitten daar in de tweede helft. Hoe staat het daar?
6: Het is net 3-2 geworden. Een tegengoal van PAOK Saloniki via Camara. De binnenkant van de paal, de rug van Colin Kozemans. En zo eindelijk over de achterlijn. Anderlecht heeft wel nog een bonus. Niet alleen in deze wedstrijd een bonus van 1 doelpunt. Maar ook nog een bonus uit de heenwedstrijd. Anderlecht heeft er een hele sterke wedstrijd op zitten tot nog toe. Een van de vele kansen werd benut door Petro. Toch nog de gelijkmaker van Zivkovic. Want PAOK is zeker geen slecht team. Maar dan helemaal in het begin van de tweede periode 2 heerlijke doelpunten van Ambros en Sikan voor 3-1. En Anderlecht zeker van de volgende ronde in de play-offs dan van de Europa League. Maar nu net een tweede doelpunt geslikt. Een doelpunt via de rug van Kozemans. 3-2.
0: Tom, dankjewel. Gent speelt in de Conference League tegen het Zweedse Göteborg. Halfweg de tweede helft staat het daar 1-0 voor Gent. Gent won ook de heenwedstrijd in Zweden met 0-1. En voormalig Rode Duivel Dries Mertens gaat investeren in Sporting Hasselt. Die club speelt op dit moment in de Challenger Pro League. Dat is de tweede klasse. Sporting Hasselt wordt geleid door acteur Rick Verheijen en mediafiguur Sam Kerkhoff.

Kerkhofs is trouwens de neef van Kat Kerkhofs, de partner van Dries Mertens. En dan nog het weer vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 36 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: even met je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt als je alleen bent. Want het is alsof...
1: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren enkele honderden mensen aanwezig.
1: We wonen er in de straat van waar dat gebeurd is. Ik vind dat

0: Doe iets!
1: Rond deze tijd sluiten in de Britse kuststad Clacton de stembureaus. De voorbije dag werd daar een tussentijdse verkiezing georganiseerd om een nieuwe vertegenwoordiger in het Britse lagerhuis aan te duiden. De uiterst rechtse Nigel Farage van de Reform UK-partij had aangestuurd op die tussentijdse verkiezingen. Hij was het voormalige parlementslid van Clacton, maar nam zelf ontslag na kritiek op zijn financiën. Hij zou miljoenen giften niet hebben aangegeven bij het parlement. In totaal stonden er enkele tientallen kandidaten op de stembiljetten, maar de belangrijkste tegenstander van Farage werd Count Binface, een satirisch personage met een vuilnisemmer op het hoofd dat werd bedacht door een Britse komiek om Farage als niet-democratisch weg te zetten.
2: My name's Count Binface, intergalactic space warrior, leader of the Recyclones from planet Sigma 9 and part-time democratic politician on Earth.
1: De resultaten van de verkiezingen in Clacton worden later verwacht. Sport dan in het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-1. Vorige week kon Anderlecht ook al de heenwedstrijd winnen. Een verslag van Tom Boudewil.
3: Europese galenwedstrijd van Anderlecht, de beste match van het seizoen. Met veel intensiteit, goed voetbal, tal van kansen. En met de overwinning en de kwalificatie als mooie bonus. PAOK voetbalde wel goed mee. Dat leverde een stomende eerste helft op, geëindigd bij 1-1. Dankzij goals van Petro en Zivkovic met veel andere mogelijkheden nog. Meteen na de rust maakte de thuisploeg het verschil via twee absolute pareltjes van Ambros en Sikan. 3-1 en omdat de aansluitingstreffer van Jeremy Chef van op de penaltystip te laat viel, kwam Paarswit niet meer in de problemen. De Grieken kregen ook nog twee rode kaarten. Anderlecht is zoals zeker van Europees voetbal tot nieuwjaar. Kairat Almaty is de laatste tegenstander voor de groepsfase.
1: AA Gent kon zich de voorbije avond ook plaatsen voor een laatste voorronde, maar dan van de Conference League. Gent won met 1-0 van het Zweedse Göteborg. Vorige week won het ook al in Zweden met 0-1. En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft Saliha Gissé zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd de vierde. Simon van Glabeke, de medaille van Gissé mogen dus gerust een verrassing noemen.
4: Zeker en vast, dit EK is voor de 30-jarige Saliha Gissé pas haar eerste groot internationaal toernooi. In eerste instantie werd ze niet geselecteerd voor dit EK, maar net voor het kampioenschap werden de Belgische limieten versoepeld en die kans greep Gissé met beide handen en met 14,46 meter sprong ze naar het zilver. Met Ilona Masson mocht er nog een landgenote bijna met een medaille naar huis, maar zij werd vierde op amper 3 centimeter van brons. In het polstokspringen strandde Eline Veek ook op de vierde plaats met een knap seizoensbeste van 4,60 meter. Eerder dit toernooi haalde Delphine Nkansa een onverwachte bronzen medaille op de 100 meter.
1: Simon, dankjewel. Zilver dus voor Saliha Gissé. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog bij temperaturen tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond de 36 graden. Meer op 14nieuws.be.

Jan uit de polder zei: Antje, ach meid, ik mag je zo graag. Hoe moet dat nou, liefste Antje? Morgen ga ik naar Den Haag en bij de oeroude molen

0: is middernacht. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren enkele honderden mensen aanwezig.
1: We wonen er een straat van waar dat gebeurd is. Ik kan dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons zo'n klein dorpje gebeurt.
2: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is. En dat we dat ergens willen laten zien.
3: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen hoogkleppen op. Doe iets.
0: Het Amerikaanse leger stuurt een nieuw vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Dat zal worden ingezet in het conflict met Iran. Maar het moet vooral ook het vliegdekschip dat al in de regio aan

0: bemanning aan boord. Begin deze maand zou zelfs een matroos van boord zijn gesprongen. Volgens de Amerikaanse minister van Defensie Hegseth zijn de getuigenissen niet correct en wordt er overdreven. De voorbije twee dagen zijn bijna 330 vluchtelingen en migranten gered voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De voorbije dag werd voor de zuidkust van het eiland werden daar nog bijna 80 mensen uit het water gehaald. De vluchtelingen en migranten zouden telkens met bootjes vertrokken zijn vanuit Libië, waarschijnlijk vanuit de havenstad Tobruk. Volgens de VN zouden dit jaar al zo'n 10.000 vluchtelingen en migranten Kreta bereikt hebben. Het eiland is een belangrijke tussenstop voor mensen die vanuit Noord-Afrika de oversteek naar Griekenland willen maken. Sport dan. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2. Vorige week kon Anderlecht ook al de heenwedstrijd winnen. Een verslag van Tom Boudewiel.
1: Europese galenwedstrijd van Anderlecht, de beste match van het seizoen. Met veel intensiteit, goed voetbal, tal van kansen. En met de overwinning en de kwalificatie als mooie bonus. PAOK voetbalde wel goed mee. Dat leverde een stomende eerste helft op, geëindigd bij 1-1. Dankzij goals van Petro en Zivkovic met veel andere mogelijkheden nog. Meteen na de rust maakte de thuisploeg het verschil via twee absolute pareltjes van Ambros en Sikan. 3-1, en omdat de aansluitingstreffer van Jeremy Chef van op de penaltystip te laat viel, kwam Paarswit niet meer in de problemen. De Grieken kregen ook nog twee rode kaarten. Anderlecht is zoals zeker van Europees voetbal tot nieuwjaar. Kairat Almaty is de laatste tegenstander voor de groepsfase.
0: AA Gent heeft zich de voorbije avond ook geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk dankzij een doelpunt van Mathijs Volkaert.
2: Ja, als je erbij stilstaat, is het ongelooflijk. Om eerst keer te scoren voor Gent en dan nog Europees ook. Het is heel mooi. Ik ben heel blij dat ik team hoop net vandaag om naar de volgende ronde te gaan. Dat is het belangrijkste. En hopelijk nog meer nu.
0: En op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een tweede medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Kansa op de 100 meter heeft Salia Kis de voorbije dag zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille, zij werd vierde. En ook Eline Vekemans greep in het poolstokspringen net naast een medaille. Een verslag van dag 4 op het EK van Simon van Glabbeke.
3: Op haar eerste internationaal kampioenschap heeft de 30-jarige Salia Kis voor een stunt van formaat gezorgd. In eerste instantie werd ze niet geselecteerd voor dit EK. Maar net voor het kampioenschap werden de Belgische selectiecriteria versoepeld. Die kans greep Kis met beide handen en met 14,46 meter sprong ze naar het zilver. De tweede Belgische medaille op dit EK en ook de tweede EK-medaille in de nationale geschiedenis van het hinkstapspringen na brons voor Svetlana Bolshakova in 2010. Met Ilona Masson mocht er in Birmingham nog een landgenote bijna met de medaille naar huis. Maar zij werd vierde op amper 3 centimeter van brons. In het poolstokspringen strandde Eline Vekemans ook op de vierde plaats met een seizoensbeste van 4,60 meter.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij een temperatuur tussen 13 en 21 graden. Ook morgen opnieuw zonnig weer en temperaturen rond de 36 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Merchtem in Vlaams-Brabant is de voorbije avond een stille mars gehouden voor de 7-jarige jongen die vorige week overleed in het appartement waar hij woonde. De jongen had zichtbare verwondingen. Hij was vermoedelijk mishandeld. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zijn aangehouden. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Op de stille mars waren ruim 200 mensen aanwezig.
1: We wonen er in de straat van waar dat gebeurd is. We kunnen dat eigenlijk niet goed geloven dat dat in ons onnozel klein dorpje gebeurt.
2: Ik denk dat we hier zijn omdat we allemaal heel erg verschoten zijn. Dat er veel verdriet is. En dat we dat ergens willen laten zien.
3: Spijtig genoeg kunnen we voor hem niet veel meer doen. Maar ons doel is ook nu van... Mensen, als je iets verdacht ziet, meld het. Probeer te helpen. Heb geen hoogkleppen op. Doe iets.
0: Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep zegt dat ze digitaal is binnengedrongen in hun systemen. Beide bedrijven bevestigen dat er een incident is geweest. Philips voegt daaraan toe dat het incident onder controle is gebracht en dat er geen gevolgen zouden zijn voor klanten. In Congo zijn er nu al 6 provincies getroffen door het Ebola-virus. Dat zegt de Afrikaanse gezondheidsorganisatie CDC. In een provincie in het noorden is nu ook een besmette man overleden aan de ziekte. Ook in 5 andere provincies in het oosten is de ziekte aan het rondgaan. De Ebola-uitbraak in Congo is de snelste ooit, met nu al meer dan

0: 500 meter heeft Salia Ghis de voorbije dag zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast de medaille. Zij werd vierde. Ook Eline Vekemans greep in het polstokspringen net naast een medaille. Een verslag van dag 4 op het EK door Simon van Glapeke.
1: Op haar eerste internationaal kampioenschap heeft de 30-jarige Salia Ghis voor een stunt van formaat gezorgd. In eerste instantie werd ze niet geselecteerd voor dit EK. Maar net voor het kampioenschap werden de Belgische selectiecriteria versoepeld. Die kans greep Ghis met beide handen en met 14,46 meter sprong ze naar het zilver. De tweede Belgische medaille op dit EK en ook de tweede EK-medaille in de nationale geschiedenis van het hinkstapspringen na brons voor Svetlana Bolshakova in 2010. Met Ilona Masson mocht er in Birmingham nog een landgenote bijna met de medaille naar huis. Maar zij werd vierde op amper 3 centimeter van brons. In het polstokspringen strandde Eline Vekemans ook op de vierde plaats met een seizoensbeste van 4,60 meter.
0: Het blijft minstens 17 graden vannacht bij een heldere hemel. Daarna opnieuw een dag met veel zon. Plaatselijk is tot 37 graden mogelijk. Zaterdag kans op enkele regen- en onweersbuien. Het is dan iets minder warm, hoogstens 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

naar het. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

stijgt de trappen op en prikkelt mijn vermoeide reukorganen. Ik sleep me naar beneden, mijn ingewanden draaien van hop zijn polder, wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier.

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Wanneer op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

0: going to dance. We're going to dance.
1: And have some fun.

uur thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt het glas op de ballentub. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes zie ik

0: 6 uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet Zondagsblad in de ochtend gloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, het was zelf een liedje nog op de radio.

0: huis en de verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw.

0: Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In Merchtem in Vlaams-Brabant is een avondwaken en een stille mars gehouden voor Hamza, het jongetje van 7 dat vorige week omkwam, vermoedelijk na mishandeling door zijn oom. Ruim 200 mensen stapten mee in de mars, veel van hen met witte kledij, knuffels en lichtjes. De organisatoren vroegen ook aandacht voor alle andere kinderen die achter gesloten deuren met geweld te maken krijgen. Het onderzoek naar de dood van Hamza loopt nog. Zijn oom, moeder en een vriendin van de moeder zitten voorlopig in de cel. In Frankrijk heeft de brandweer de voorbije dag actie gevoerd uit protest tegen de werkomstandigheden. Frankrijk wordt deze zomer geteisterd door hevige bosbranden, terwijl de brandweer klaagt over een tekort aan middelen. Een overleg met de bevoegde minister heeft voorlopig niets opgeleverd. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: Het voelt vreemd. Nog nooit eerder heeft Frankrijk te maken gehad met zulke grote bosbranden als nu. En juist nu voert de brandweer actie. Vandaag werd het werk neergelegd en er was overleg met de minister van Binnenlandse Zaken. Want, zegt de brandweer, we hebben te weinig mensen en te weinig bluswagens. Bij het blussen de afgelopen weken zijn 4 brandweerlieden om het leven gekomen. Na afloop van het overleg zeiden 9 vakbonden van de brandweer dat de minister niet 1 concrete toezegging had gedaan. De minister zei dat de nadruk nu moet liggen op het blussen van branden, maar binnen enkele weken wil hij voorstellen doen om de werksituatie te verbeteren. De brandweer wil de druk opvoeren. Voor eind september is daarom een landelijke actie- en protestdag aangekondigd, in de hoop dat de regering voor die tijd beslist om meer brandweermensen aan te trekken en meer bluswagens aan te schaffen.
0: De voorbije dag werden nabij de Franse stad Nantes nog 2000 kampeerders geëvacueerd vanwege een bosbrand daar. De brandweer heeft het vuur intussen wel weer onder controle. Nabij de stad Bordeaux heeft een natuurbrand al een gebied van ruim 100 hectare verwoest. Zo'n 350 mensen moesten daar worden geëvacueerd. In het voetbal heeft